0: Toe. De jubileumeditie is meteen ook een recordeditie, want dit weekend komen er zo'n 100 ploegen naar het domein Waalmeers. Er worden heel wat teams, van de kust tot zelfs Leuven, verwacht. Naast een duizendtal spelers worden er ook zo'n 1000 toeschouwers verwacht voor dit voetbalfeest dit weekend. Een 36-jarige man uit Deinze moest zich deze week verantwoorden in de Gentse politierechtbank nadat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur van zijn wagen was betrapt. Met 4 eerdere veroordelingen was de rechter streng voor de Deinzenaar. Hij kreeg een boete van €2000, rijverbod van 3 maanden en hij moet ook de medische en psychologische proeven afleggen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.
3: De nacht van Oostwest.

0: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alt-West.
1: Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten, zegt het Israëlische leger, dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna €70.000, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden eergisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in de fik. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Kenten is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister De Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem. Al dat opruimen kost ook veel geld. Vorig jaar ging het in totaal om €3,7 miljoen. Politie en parket onderzoeken een zware vechtpartij tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een erengouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

zijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits

gejubel vlamt de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man uit Anzeghem heeft 4 maanden rijverbod en een boete van €2000 gekregen, omdat hij na 4 glazen toch weer het stuur van zijn auto had genomen. Het kwam uiteindelijk tot een aanrijding. Naast het rijverbod en de fikse boete legde de rechter de man ook de 4 herstelproeven op. Alleen als hij die met succes heeft afgelegd, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Wie gaat zwemmen in het intergemeentelijk zwembad Aquande in Vichten zal binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. De gemeente Deerlijk en Anzeghem hebben nieuwe tarieven goedgekeurd die gemiddeld 20% hoger liggen dan vandaag. De aanpassing komt er na jaren zonder indexering en is volgens het gemeentebestuur van Anzeghem ook noodzakelijk. Het jeugdtoernooi van voetbalclub Jong Zulte is aan zijn 20e editie toe. De jubileumeditie is meteen ook een recordeditie, want dit weekend komen er zo'n 100 ploegen naar het domein Waalmeers. Er worden heel wat teams, van de kust tot zelfs Leuven, verwacht. Naast een 1000-tal spelers worden er ook zo'n 1000 toeschouwers verwacht voor dit voetbalfeest dit weekend. Een 36-jarige man uit Deinze moest zich deze week verantwoorden in de Gentse politierechtbank nadat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur van zijn wagen was betrapt. Met 4 eerdere veroordelingen was de rechter streng voor de Deinzenaar. Hij kreeg een boete van €2000, rijverbod van 3 maanden en hij moet ook de medische en psychologische proeven afleggen. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten, zegt het Israëlische leger, dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden eergisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in de fik. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Kente is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister De Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem. Al dat opruimen kost ook veel geld. Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. Politie en parket onderzoeken een zware vechtpartij tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een erengouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspard haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte in de reekse aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens 11 honderdste beter. Gaspard is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man uit Anzegem heeft 4 maanden rijverbod en een boete van 2000 euro gekregen, omdat hij na 4 glazen toch weer het stuur van zijn auto had genomen. Het kwam uiteindelijk tot een aanrijding. Naast het rijverbod en de fikse boete legde de rechter de man ook de 4 herstelproeven op. Alleen als hij die met succes heeft afgelegd, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Wie gaat zwemmen in het intergemeentelijk zwembad Aquande in Vichten zal binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. De gemeente Deerlijk en Anzegem hebben nieuwe tarieven goedgekeurd die gemiddeld 20% hoger liggen dan vandaag. De aanpassing komt er na jaren zonder indexering en is volgens het gemeentebestuur van Anzegem ook noodzakelijk. Het jeugdtoernooi van voetbalclub Jong Zulte is aan zijn 20e editie toe. De jubileumeditie is meteen ook een recordeditie, want dit weekend komen er zo'n 100 ploegen naar het domein Waalmeers. Er worden heel wat teams, van de kust tot zelfs Leuven, verwacht. Naast een 1000-tal spelers worden er ook zo'n 1000 toeschouwers verwacht voor dit voetbalfeest dit weekend. Een 36-jarige man uit Deinzen moest zich deze week verantwoorden in de Gentse politierechtbank nadat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur van zijn wagen was betrapt. Met 4 eerdere veroordelingen was de rechter streng voor de Deinzenaar. Hij kreeg een boete van 2000 euro, rijverbod van 3 maanden en hij moet ook de medische en psychologische proeven afleggen. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedemorgen, het is 7 uur.
3: Radio Oost-West.
4: Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten, zegt het Israëlische leger, dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna €70.000, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden eergisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in de fik. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Kenten is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister De Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem. Al dat opruimen kost ook veel geld. Vorig jaar ging het in totaal om €3,7 miljoen. Politie en parket onderzoeken een zware vechtpartij tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een erengouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: Radio Oostwest. www.radiooostwest.be.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oostwest.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: altijd weer de mooiste muziek. Radio Oostwest.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Jouw regio.
0: Jouw muziek.
3: Dit is Radio Oost-West.
4: Ik luister regionaal.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man uit Anzegem heeft 4 maanden rijverbod en een boete van €2000 gekregen, omdat hij na 4 glazen toch weer het stuur van zijn auto had genomen. Het kwam uiteindelijk tot een aanrijding. Naast het rijverbod en de fikse boete legde de rechter de man ook de 4 herstelproeven op. Alleen als hij die met succes heeft afgelegd, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Wie gaat zwemmen in het intergemeentelijk zwembad Aquande in Vichten zal binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. De gemeente Deerlijk en Anzegem hebben nieuwe tarieven goedgekeurd die gemiddeld 20% hoger liggen dan vandaag. De aanpassing komt er na jaren zonder indexering en is volgens het gemeentebestuur van Anzegem ook noodzakelijk. Het jeugdtoernooi van voetbalclub Jong Zulte is aan zijn 20e editie toe. De jubileumeditie is meteen ook een recordeditie, want dit weekend komen er zo'n 100 ploegen naar het domein Waalmeers. Er worden heel wat teams, van de kust tot zelfs Leuven, verwacht. Naast een 1000-tal spelers worden er ook zo'n 1000 toeschouwers verwacht voor dit voetbalfeest dit weekend. Een 36-jarige man uit Deinze moest zich deze week verantwoorden in de Gentse politierechtbank nadat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur van zijn wagen was betrapt. Met 4 eerdere veroordelingen was de rechter streng voor de Deinzenaar. Hij kreeg een boete van €2000, rijverbod van 3 maanden en hij moet ook de medische en psychologische proeven afleggen. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien met 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.
3: Radio Oost-West.
5: Go West.

0: informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 9 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt verlengd met 45 dagen. Dat is volgens Amerika afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein af en toe nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. Er komt een tribunaal voor misdaden tegen Oekraïne. Dat is een speciale rechtbank binnen de Raad van Europa. De Europese Unie en 36 landen hebben dat goedgekeurd. De bedoeling is om Rusland op die manier verantwoordelijk te kunnen houden voor mogelijke oorlogsmisdaden. Waar en wanneer het tribunaal echt opgericht wordt, is nog niet duidelijk. Hevige regenbuien en stormweer verergen de droogte. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Bij felle regen krijgt de droge aarde niet de kans om al dat water op te nemen, waardoor veel water gewoon wegstroomt en verdampt en de aarde dus verder uitdroogt. Door de opwarming van de aarde nu weer krijgen we al maar vaker te maken met korte maar hevige buien, zegt het Klimaatinstituut. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerpen met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerpen is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal.
3: Radio
4: We beginnen zonnig met later toch wat buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en temperaturen rond 14 graden. Het is pas in de helft van de volgende week dat het licht verbetert.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 29-jarige man uit Meulebeke heeft van de rechter alleen in de rijverbod en een boete gekregen nadat hij alweer betrapt was met alcohol achter het stuur. De man liet 2,09 promille optekenen en was agressief tegen de politie. Hij moest dan ook ontnuchteren in de cel. KFC Meulebeke heeft een heleboel oude wedstrijd-t-shirts een nieuw leven gegeven. 14 sets voetbaltruitjes, aangevuld met enkele truien voor doelmannen en 2 trolleys werden geschonken aan goede doelen. Uit nazicht wees dat er nog heel wat ongebruikte kledij lag. En die wilden men niet zomaar weggooien, dus via sociale media lanceerden ze een oproep. En met succes. De truitjes krijgen een nieuw leven bij Stierka in Gent, bij de oud-leidsters van de Giro van Meulebeke, bij Itinera in Beernem en ook in het detentiehuis in Kortrijk. De woonlasten liggen hoog in Vlaanderen. Uit de woonbalans van M-Beeld blijkt dat alleenstaanden gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen aan wonen spenderen. Bij 2 verdieners gaat iets meer dan een derde van het inkomen naar de afbetaling van de hypotheek en naar de energiekosten. In Tielt ging bij alleenstaanden zo'n 50% van het loon naar wonen. Een jaar eerder was dat ietsje minder. Bij de 2 verdieners ging het in 2025 om gemiddeld 27% van het inkomen. Theater Malperthuis in Tielt nodigt iedereen uit voor de seizoensvoorstelling op vrijdag 5 juni van 19 tot 22 uur. Bezoekers kunnen er kennis maken met het nieuwe theaterprogramma en de kersverse artistiek coördinator Tom Ternest. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien met 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.
5: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
6: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be. Vroeg morgen.

Beste luisteraars, welkom bij Radio Oost-West, nog steeds het gezelligste station uit de regio. Maar u merkt al, vandaag gaat de normale programmatie niet door, dus geen Vraag maar aan tussen 10 en 11 uur en ook geen Zizo zaterdag na 1 uur met Maarten, want we zitten live op de site in Wingene voor Kom op tegen kanker, waar er vele fietsers zullen arriveren en dat allemaal tussen 11 en 3 uur. Dus geen Vraag maar aan. Vandaag, gelieve al jullie verzoekjes te bewaren of door te zenden voor volgende week, dan is er terug weer een normale Vraag maar aan sessie. Maar dus vandaag geen Vraag maar aan, geen verzoekjes. En dat omdat we als Wingene gaststad zijn voor Kom op tegen kanker. En we zijn daar te gast met onze Camille. Dus straks na 11 uur live vanuit Wingene, de rustplaats voor de fietsers van Kom op tegen kanker, met Cindy, Heert, Jan, Lieven, Tine en Joke.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 177720.
4: 0468 177720.

0: Misschien.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

Beste luisteraars, ik ga deze Paul Jong even onderbreken. Vraag maar aan is vandaag niet doorgegaan. We schuiven alles op naar volgende week voor de verzoekjes en dat heeft alles te maken met het feit dat Wingene Kom op tegen kanker rustplaats is voor de rit van vandaag. Dus tussen 11 en 3 uur gaan we live naar de sportplek in Wingene waar onze caravan, onze Camille, klaarstaat. En dan gaan we dus live tussen de renners die daar worden verwacht allemaal. Rond 12 uur zullen de eerste renners toekomen met ook hier en daar dus een verzoekje en een sfeerverslag. Dus straks na 11 uur gaan we live naar Wingene Sportpark. Tot straks.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Alfred.
1: Staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt verlengd met 45 dagen. Dat is volgens Amerika afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein af en toe nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. Er komt een tribunaal voor de misdaden tegen Oekraïne. Dat is een speciale rechtbank binnen de Raad van Europa. De Europese Unie en 36 landen hebben dat goedgekeurd. De bedoeling is om Rusland op die manier verantwoordelijk te kunnen houden voor mogelijke oorlogsmisdaden. Waar en wanneer het tribunaal echt opgericht wordt, is nog niet duidelijk. Hevige regenbuien en stormweer verergen de droogte. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Bij felle regen krijgt de droge aarde niet de kans om al dat water op te nemen, waardoor veel water gewoon wegstroomt en verdampt en de aarde dus verder uitdroogt. Door de opwarming van de aarde nu weer krijgen we al maar vaker te maken met korte maar hevige buien, zegt het Klimaatinstituut. In play-off 2 van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerpen met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerpen is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. Radio We beginnen zonnig met later toch wat buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en temperaturen rond 14 graden. Het is pas in de helft van de volgende week dat het licht verbetert.
2: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: Zo een bijzondere goede zaterdagochtend of zaterdagmiddag ondertussen bijna. Hier vanuit Wingene zelf, een beetje een eigen thuiswedstrijd die we hier spelen aan het sportpark van Wingene. Dag Cindy, goedemorgen ook.
1: Goedemorgen Patrick.
0: We hebben al een beetje de sfeer kunnen opsnuiven hier. Die 1000 kilometer, kom op tegen kanker, het belooft iets te worden.
1: Ja, heel veel bedrijvigheid, heel veel organisaties die hier ook staan, die hier volop aan het werken zijn, die hier alles aan het klaarzetten zijn. Heel veel volk is er momenteel nog niet, maar ik heb wel al een keer... Mag ik het zo zeggen?
0: Ja, tuurlijk. Ik ging het jou vragen, ja.
1: Ja, ik heb zo'n beetje... Ik ga een keer even op die refresh-knop duwen. En ik ga een keer kijken waar de mensen eigenlijk... Of het eerste, de eerste groepen ongeveer een beetje zitten. Want ze vertrekken vanuit Mechelen. En vanuit Mechelen gaan ze ofwel via de noordelijke kant bij ons terechtkomen... Ofwel via de zuidelijke route bij ons terechtkomen. En de zuidelijke route, de eerste groep daar... Die is onderweg naar Machelen.
0: Oké.
1: Machelen, en dan zetten ze hun pad verder richting ons. Mm-hmm. En dan de... Wacht, ik ga eens heel even kijken. De noordelijke groep daar, de eerste groep daar, die zit... Of die is op weg naar Nevelen.
0: Oké. Okay.
1: Daar. De eerste.
0: Dus die beginnen toch stilletjes aan, laten we zeggen, te naderen uiteindelijk wel hier naar Wingene.
1: Ja, ja. En moet ik ook zeggen waar dat de laatste groep zich bevindt?
0: Dat mag je ook zeggen, ja.
1: In het noordelijke deel zitten zij tussen Locristi. Zijn zij Locristi gepasseerd, tussen Locristi en Oostakker ongeveer. En de zuidelijke groep, die zit momenteel... ik ga eens moeten kijken. Die zijn op weg naar Dikkelvenne.
0: Ah, oké. Okay. Goed, goed, goed. Dat zijn dus, we zijn hier in blijde verwachting, zeg maar, om die pelotons allemaal één voor één te ontmoeten. Ook te toe te juichen, want dat is een beetje de bedoeling uiteindelijk. Hè. Er wordt ook een eregaag gevormd, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, blijkbaar. We hebben hier een programmaatje. En inderdaad, om tussen 11 en 11:30 is er verwelkoming van fietsers en supporters.
0: Voilà. Dus als je wilt komen supporteren, dan is het wel moment. Kom gerust af naar het sportpark. Voorlopig is het nog allemaal droog en we hopen dat ook zo te houden vandaag. Toch zeker tot 3:00 alvast hier in Wingene. Want het is inderdaad zo. En wat ook meegeven misschien ook, is dat de inwoners van Wingene echt wel moeten komen supporteren. Want de burgervader rijdt mee.
1: Ja. Ja, dat is wat jij ons verteld hebt.
0: Ja, en hij heeft dat vorige week kwam je dat vertellen in de studio. En ik kwam dan ook al vertellen dat hij al aardig wat had getraind. Dus we hopen dat hij Wingene haalt.
1: En Wingene gaf hij de fakkel door, dacht ik.
0: Ja, inderdaad. Aan zijn sportieve collega, de schepen van Sport, Jens Daniels. Die gaat dan het stuk terug de fietsen van Wingene richting Mechelen.
1: Amai.
0: Ja, dus allemaal leuke dingen om mee te maken. Wij hebben hier vandaag heel wat te vertellen. We gaan ook een paar interviews doen natuurlijk met zowel fietsers als met mensen die komen supporteren. Elk met hun eigen verhaal. En ik denk, Cindy, dat daar heel wat misschien ook wel emotionele verhalen kunnen tussen zitten.
1: Ja, ik denk het. En ik gaf het daar juist al aan, Patrick. Deze week, het is zelfs vandaag en gisteren, staat de krant er ook vol van. Van de wielrenster die overleden is. Hè?
0: 19-jarige
1: leeftijd, ook ten gevolge van kanker. Dus ik denk dat er inderdaad heel veel mensen zijn die... zich geconnecteerd voelen met dit onderwerp en die hier wel toch graag hun steentje aan bijdragen.
0: Ik denk dat we dit eerste interventie kunnen afsluiten met een heel stevige boodschap. We trappen met z'n allen kanker uit de wereld.
1: Ja.
2: Kermis op Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

0: Ja, we zitten volop ook in het Eurovisie Songfestival weekend. En deze dame heeft ook ooit eens, dacht ik, voor ons landje dat Eurovisie Songfestival meegemaakt. Of we het vandaag beter gaan doen dan toen, dat weet ik niet. Dat laat ik in het midden. Dat is een ander verhaal. Het verhaal wat we hier willen schrijven, dat gaan we schrijven natuurlijk rond die 1000 kilometer tegen Kom op tegen kanker. We trappen samen kanker de wereld uit en dat doen we ook met de mensen van Kartje Kilo. Hey, goeiemorgen,
1: hey,
0: jongens.
1: Goeiemorgen.
0: Kartje Kilo, vertel eens, wie of wat zijn jullie?
2: We zijn een theatergezelschap dat intussen meer dan 20 jaar bestaat. Mm-hmm. En mensen kunnen ons misschien wel kennen van Radio Manosport. Dat is zowat onze bekendste act. En het is met die act dat we hier ook vandaag aanwezig zijn.
0: Mag ik vragen, het verhaal van Kartje Kilo. Is dat een verhaal dat misschien spruit uit een of ander verleden uit slagerleden?
1: Nee, het was letterlijk gewoon bij het allereerste optreden toen we nog gewoon onder Johan en Wouter op die manier ons ding deden. Waarbij reporter onze vraag stelde van, maar ja, bedoel, hoe heten jullie eigenlijk?
0: Ja.
1: En toen dachten we, ja, Johan en Wouter, dat bekt niet goed. En dan zijn we op zoek gegaan naar een naam die bekt, maar die op zich ook op niks slaat, maar wel herkenbaar is. En ja, onder West-Vlaming, de Kartje Kilo, bedoel...
0: Kartje Kilo, ja.
1: Voilà, hé.
0: Maar het mag ook iets meer zijn, hè?
1: Het mag zeker iets meer zijn. Ja. En na verloop van de jaren is er veel meer bijgekomen.
0: Iets meer dan een Kartje Kilo. Zeg jongens, wat doen jullie vandaag? Wat gaan jullie hier vandaag doen?
2: We zijn heel blij dat we er weer bij zijn met de 1000 kilometer. Kartje Kilo is intussen een beetje een vaste waarde aan het worden. Het is al een aantal jaar dat we meedraaien, zowel met de 100 kilometer kop op tegen kanker, maar ook met die fiets vierdaagse. En we zijn er dus vandaag bij hier. Wat wij altijd doen is de mensen die hier toekomen op de middagsteden heel hartelijk verwelkomen, want ze nemen hier eigenlijk een soort pauze. Voor sommigen zit het er dan ook op. Het hangt een beetje vanaf wat je doet. Hè. Er zijn er die hele dag fietsen, er zijn er die maar een halve dag fietsen, er zijn er ook die nog moeten beginnen. Maar wij zorgen ervoor dat hier in de middagstad de renners een zeer warm onthaal krijgen. En wij doen dat natuurlijk niet alleen, we doen dat vooral samen met vele supporters die dan rond ons podium komen staan en voor een warm bad zorgen waar die renners in kunnen arriveren.
0: Jullie zijn wel een beetje geguld in een of andere outfit die rond het wielrennen wel iets vertelt, maar zijn er ook wielrenners aan jullie verloren gegaan?
1: In mijn droom wel. Toch wel. Ik weet dat ik als kleine pahadder, ik ben van Boezing afkomstig, en dan langs kleine landelijke wegen mij effectief als Eddy Plankaert op die manier in gedachten het volledig peloton op die manier achter mij liet, en als een grote coureur dan effectief ook het snot uit de neus. En dan de ervaring van tegen de wind snuiten, dat is niet interessant. En, maar niet echt.
0: Maar dat kasteel is er nog niet, nee.
1: Nee, nog niet. We zijn aan het sparen.
0: Zeg, hoe belangrijk vonden jullie het om vandaag hier toch ook, of tijdens deze vierdaagse aanwezig te zijn?
2: Want super belangrijk. Eigenlijk, dat vinden we sowieso al jaren. Maar als ik dan even persoonlijk mag worden, 2 jaar geleden heb ik zelf kanker gehad. En toen werd het zoiets wat dat nog veel tastbaarder werd. En toen, dat was vorig jaar sowieso ook wel een heel rare editie, omdat dat zo heel dicht op mijn lijf zat nu.
0: Ja, ja.
2: En dan is het fantastisch om te zien hoe dat je met heel veel positiviteit een hart onder de riem kunt steken voor iedereen die erdoor getroffen wordt. Want hier staan echt wel mensen met verhalen, hè. Zoveel is duidelijk. En wij proberen zo een beetje die lijn recht te bewandelen tussen... ingaan op die verhalen, luisteren naar mensen, aandacht hebben voor dat verdriet, zonder dat we een begrafenis gaan maken. Want dat willen de mensen ook niet. Ze willen eigenlijk gewoon positiviteit. En daarom werken we met humor. Dat doen we al zo lang. En humor werkt altijd helend. En dus vinden we het heel leuk om dat ook hier te kunnen... elke keer opnieuw uittesten. En het werkt blijkbaar, het wordt geapprecieerd, want je moet ergens naartoe, je moet dat wat kunnen kanaliseren. Voor sommige mensen zit het echt wel heel dicht op het lijf. Er zijn hier mensen die bijvoorbeeld iemand verloren hebben aan kanker, soms zelfs heel recent. En dan merk je soms, als ze dan toch kunnen lachen met iets, dat echt dat loutert en zoiets, dat zoiets deugd is.
0: Ik hoor je vertellen, het komt dicht, ja, inderdaad, want deze week, afgelopen dagen, is het wel ook heel dicht gekomen. Iemand die renster was, 19 jaar, dit zijn schrijnende zaken, hè? Waardoor het leven moet nog binnen voor die mensen vaak in dat geval.
1: Ja, nee, dat is een gigantische mokerhamer. Nogmaals, voor elk op zich. En eigenlijk merk je met zo'n gebeurtenissen, zo'n events als deze, dat het inderdaad alomtegenwoordig is. Iedereen kent wel iemand die. Het is zo present, zo aanwezig. Ik heb mijn pa verloren aan kanker, mijn schoonvader aan kanker, mijn zus is er doorgekomen. Enfin, noem maar op, het gaat maar door. En dan merk je dat dat, dat momenten als deze, die 1000 kilometer, echt wel ook dat, dat echt louterend effect hebben van dat samen vechten tegen. En dat, dat verhaal van samen is, is zo mooi, zo mooi. En jaar na jaar merken we dat, dat de warmte die daarvan uitgaat ongelooflijk is.
0: Ik ga jullie naar het podium sturen om heel veel lawaai te maken.
2: Ja, dat gaan we doen. Dat zijn we heel goed. Veel lawaai.
0: Laten we ons misschien afronden met de slogan: samen trappen we kanker de wereld uit.
2: Het zal wel zijn. Laat dat maar horen. Hebben jullie hem die slogan? Want wij hebben slogans. Wij kunnen, ja, misschien even. Ja. We willen toch nog één ding vertellen. Wij zijn ongelooflijk fan van lokale radio's.
0: Okay, ja.
2: Dus we zagen jullie staan en we waren instant fan van Radio Oost-West. Oprecht, ik meen dat. Wij vinden dat fantastisch dat er nog lokale radio bestaat. En laat ons hopen dat die FM-band nog eventjes blijft bestaan. En
0: dat hopen wij ook.
2: Ja, absoluut, absoluut, absoluut.
0: Ik heb jou gezegd, hey, oldschool radio maken, maar de medewerkers zijn niet allemaal oldschool. Hè. Dat heel duidelijk.
2: Wel, ja, je ziet er een vlotte dertiger uit.
0: Ja, dankjewel. Dat doet deugd.
3: Maar ik vind dat een heel mooi compliment.
0: Ja, maar dat is een heel mooi compliment. Zeg jongens, dankjewel en geef er een lap op. Hè.
1: Jullie bedankt.
3: Dag.
4: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.
5: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
6: En het westen van Oost-Vlaanderen.
5: Radio Oost-West.

0: zo maakten we nog eens een terugblik op ons Radio Oost-Westfeest van een paar weken geleden. Waar ook deze man natuurlijk helemaal op het podium te gast was. Herbert, met Jij blijft mij altijd verbazen. Ja, straks overloop ik heel graag eventjes het programma. Terwijl de mensen van Kartikiro hun ding aan het doen zijn. Dat zal u een klein beetje op de achtergrond horen. Maar eerst naar onze dame die de data bijhoudt.
1: Ja, Cindy, ik probeer te volgen.
0: Hoe zit het? Hoe ver zijn ze nog van Wingene?
1: Wel, laat ons zeggen dat de noordelijke groep, de eerste groep van het noorden, die zit tussen Poeken en Ruiseleden momenteel.
0: Dat is al heel dichtbij.
1: Dat begint al goed op te schieten. En de zuidelijke groep, de eerste groep van het zuiden, ik zal het misschien zo zeggen, die is volop op weg naar Dentergem.
0: Oké, dat komt aardig in de streek. Dus dat wil zeggen dat ze hier in Wingene zich mogen beginnen opwarmen voor de eerste pelotons die hier de finish zullen bereiken, als ik dat zo mag zeggen. En een rustpuntje in Welben hier op het terrein van Wingene.
1: Ja, inderdaad.
0: Want er valt hier van alles te beleven gewoon.
1: Ja, als we zo een beetje rondom ons kijken, en dan ga ik vooral zo een beetje richting het... De voetbalkantine en zo uitkijken. Ja, ja, ja. Want ik ga een heel klein beetje draaien. Ja, dan zien wij wel dat er heel veel aanwezig is. Hè. Je kan hier komen eten, je kan hier komen drinken. Je kan hier vooral de mensen die toekomen komen aanmoedigen. Dat zeker. Je kan ook naar zijn van Kaartje Kilo komen luisteren. Want ik weet dat zij ook op een heel leuke, aangename manier de mensen hier gaan verwelkomen vandaag.
0: Klopt, ja.
1: Dus ja, er valt heel veel te doen vandaag.
0: Er is een eregang. Er is ook een stoet die voorzien wordt hier. Dus de fietsers worden echt wel verwend en verwelkomd, zeg maar, hier aan het sportpark van Wingene. Ik zou zeggen, Wingene, als je nog thuis aan het luisteren bent, dat is niet nodig. Je komt gewoon naar het sportpark en je moet komen supporteren om die mensen toch een hart onder de riem te steken.
1: Ik zou zeggen, de mensen die in Wingene wonen, komen het liefst met de fiets of te voet.
0: Ja, dat is een goed idee, inderdaad.
1: Ik denk dat dat misschien nog het beste is om hier vlot en gemakkelijk te geraken.
0: Prima. Oké, dan gaan wij nog een streepje muziek draaien. En komen we straks natuurlijk terug te winsten. En gaan we misschien al een eerste glimp kunnen werpen op die eerste fietsers. Wie weet.
1: Ja, wie weet.

0: Ja, we hebben het al gezegd. En we zitten volop in het Eurovisie Songfestival weekend. En het is uitkijken natuurlijk wat de Belgen al dan niet zullen presteren. Het is al een prestatie, vind ik zelf, dat ze in de finale zijn geraakt. Maar kijk, goed. Oei, ik krijg tegenwind. Cindy, we hebben daarnet wat muziek gekregen. Live muziek, letterlijk en figuurlijk, van de Koninklijke Harmonie. Hè?
1: Ja, die is hier inderdaad voorbij gegaan. Altijd wel mooi om eens naar te luisteren, vind
0: ja,
1: ik.
0: Ja, inderdaad. En ook dat de is, reuzen.
1: Ja, die hebben we hier inderdaad ook zien passeren.
0: Die zaten met een reuzenprobleem.
1: Ja. Ja, een beetje, ja.
0: Een beetje wel, hè, want die zouden op een bepaald moment moeten een beetje limbo dansen gaan uitvoeren.
1: Ja, en ik denk niet dat dat echt hun sterkste kant is.
0: Nee. Ik hoor die mannen van Kartikilo zeggen dat die reuzen hadden ook te maken met het feit dat de Breugelfeesten weer doorgaan.
1: Ja.
0: Op 6 september, dacht ik, of het weekend van 6 september. Dat er een afspraak was in het Breugelcomité, zo heet dat dan, wie er in die reuzen moet kruipen. En ze hebben daar daar een deal rond gemaakt.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja. De lelijkste, die moeten in de reuzen kruipen. Heb ik horen zeggen.
1: Maar ik zou jullie zeggen, de sterkste moeten erin. Maar...
0: Ik dacht dat ook, maar kijk, het zijn blijkbaar de lelijkste die ze in de reuzen duwen. Ja, kijk, ja.
1: Tuurlijk.
0: Zeg, er staat hier ook naast ons een stand van de borstkliniek. Dat zijn ook mensen die we straks hier eventjes aan de microfoon gaan halen.
1: Ja.
0: Ook dat is belangrijk. Preventie natuurlijk naar de dames toe in dit geval. Alhoewel dat borstkanker bij heren ook vaak onderschat wordt.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Het is niet omdat je man bent dat je dat niet kan hebben.
0: Voilà.
1: En ik weet dat daar een hele tijd een beetje taboe rond geweest is. Ook bij mannen. Dat zo een topic was dat eigenlijk niet aangekaart werd.
0: Ja.
1: En ik weet niet, misschien dat de luisteraars heel stilletjes op de achtergrond de Koninklijke Harmonie opnieuw horen. Want zij passeren nog een tweede keer nu op dit moment.
0: Ze proberen ook hun 125 kilometer te halen vandaag. Wie weet.
1: Ik denk het, ja.
0: Dat
1: wie
0: zou kunnen,
1: weet.
0: Hè?
1: Ja,
0: dat
1: met.
0: Zou
1: zeker geen probleem.
0: Maar dat is om een beetje de sfeer thuis, natuurlijk van de mensen die thuis aan het luisteren of meeluisteren zijn. De sfeer natuurlijk rond alles wat hier gebeurt op het terrein. Het is zeker en vast de moeite waard. Ondanks het feit, Cindy, dat weer ons een beetje in de steek aan het laten is. Hè?
1: Een heel klein beetje. Maar laten we hopen dat ze gewoon mooi voorbij geblazen worden. En dat ze mooi de andere kant op gaan.
0: Ja. Zeg, waren het niet een idee om inderdaad de fanfare nog een beetje te laten spelen? Dat mogen ze doen. Om nog een streepje muziek te draaien. En als we dan bij de volgende tussenkomst nog eens kijken naar de data waar die fietsers momenteel zitten. Want ik denk dat die toch bij het naderen zijn.
1: Wel, en ik stel me eigenlijk de vraag of dat er misschien mensen tussen zitten waarvan dat of vrienden of familie die gezegd hebben van ik start met de noordelijke route en jij met de zuidelijke. En misschien zouden die in verbinding staan van wij zitten nu daar.
0: Dat zou ook kunnen, ja.
1: Ik vrees dat wij daar vandaag geen antwoord op hebben, maar dat lijkt me wel een leuk idee als je als vriendenkring dat gaat doen.
0: Dat moet misschien een vraag zijn dat we aan die fietsers stellen vandaag. Dat kan nog. Maar eerst naar het mooie Italië met deze Gente di Mare.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: Ja, een beetje vrienden, een beetje vrede op aarde. Het zou deugd doen, denk ik, in deze barre tijden, zoals dat zo mooi heet natuurlijk. Een nummer ook uit het Eurovisie Songverleden, dat ons nog een beetje doet terugdenken op dit Eurosong Weekend natuurlijk. Ik ga nog eens naar onze dame van de data.
1: Ja, dag Cindy. Ja, wel te popelen, want ik zie dat de eerste groep van het Noorden, dat die, of de noordelijke route, dat die eigenlijk wel heel dicht beginnen te komen, hoor.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik zie dat zij op de Ruislieten Steenweg zitten hier bij ons in Wingenen.
0: Laat
1: ons
0: zeggen,
1: ze zitten tussen Ruislieten en Wingenen op dit moment. Dus dat is voor de noordelijke groep. Dus zij gaan hier, ja, ik ga niet zeggen alle momenten, maar zij zitten heel, heel dicht. En van de zuidelijke groep, wel, zij zijn op weg richting Tielt uit.
0: Oké. Okay. Ik weet niet of jij het ook ziet, Cindy, maar als we even deze kant, de verste kant uitkijken, je ziet het volk toekomen, hè?
1: Ja.
0: De supporters komen nu wel in grote getalen toe, dus dat wil inderdaad ook zeggen dat zij ook een beetje op de hoogte zijn dat het wel alle momenten kan gebeuren, hè?
1: Ja, ik ga misschien voor mensen die hier door omstandigheden niet kunnen aanwezig zijn, maar het misschien ook wel graag een beetje volgen, die groepen en zo. Als je via de website van Kom op tegen kanker gaat en je geeft in de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker, dan kom je op een website terecht. En dan kan je daar live de tracking volgen.
0: Okay.
1: Dus dan kan je daar live meevolgen. Elke groep heeft een bepaalde kleur gekregen. Mm-hmm. En dan kan je daar meevolgen waar de renners eigenlijk zitten. En het is eigenlijk heel mooi om te volgen, want je kan eigenlijk mooi het peloton mee zien bewegen. Dus het is echt heel, heel goed gedaan van de organisatie.
0: Ja, inderdaad. Ik had ook al een paar reacties gelezen. Er was ook gisteren natuurlijk al een rit in die Kom op tegen kanker 1000 kilometer. En mensen die meedoen, die zijn daar ook laaiend enthousiast over de organisatie. Dus dat is wel mooi om te horen, denk ik. Goed, je kan hier ook vandaag je fiets laten pimpen. Er is hier ook een stand waar de fiets kan gepimpt worden. Je kan een button laten maken van Kom op tegen kanker. Er is hier zoveel te doen. Dus als je nu nog thuis zit, dan mis je heel wat zaken. Maar ik zou toch zeggen, neem een paraplu mee. Doe een stevige regenvest aan voor de veiligheid en kom gewoon naar het sportpark.
1: Ja, het is zeker de moeite.
0: En wij gaan nog een beetje muziek laten horen.

0: samen met onze muziek, verhoogt hier eigenlijk ook de sfeer op het terrein, vind ik.
1: Ja, ik zie hier heel veel begrafenis al. En ik zie hier ook veel mensen die passeren met een spandoek. Of met zo'n bord waar ergens iets op staat van liefdevolle boodschappen voor de mensen die gaan binnenkomen, die gaan toekomen. Dus het is wel heel aangenaam om te zien.
0: Ja, inderdaad. En we zijn in alle momenten. Ik heb daarnet gehoord dat er nog een kleine 10 minuutjes was voor alleen het eerste peloton zou toekomen. En dat zou blijkbaar het oranje peloton moeten zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat was het peloton dat inderdaad op de ruisleden steeg.
0: Dus
1: we gaan toch een beetje moeten beginnen
0: uitkijken natuurlijk. Het is geen wedstrijd natuurlijk om wie het eerst aankomt. Maar dat is altijd leuk natuurlijk om mee te geven dat dat het eerste peloton is die hier zal toekomen op het sportpark van Wingene. Voor de kleine kinderen is er hier ook wel een en ander voorzien, want er is ook een heel groot springkasteelpark opgebouwd.
1: Meer dan één zelfs.
0: Dus ook die kindjes, de kindjes kunnen ook gerust meekomen op deze zaterdagmiddag. Waar Wingene dus de trotse middaggemeente is van deze editie van de 1000 kilometer Kom op tegen kanker. En dat allemaal hier natuurlijk voor wat betreft de live uitzending van Radio Zwesterweide. Hier ook een bekend gezicht passeert. En ik ben de naam kwijt. Misschien moeten we dat straks eens onderzoeken.
1: Ja.
0: Enfin, we gaan eerst een beetje muziek draaien. Wat de mensen niet mogen doen natuurlijk in zo'n fietstocht, dat is het opgeven natuurlijk.
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat mogen ze niet doen.
1: En ik denk dat er heel veel mensen die hier wel iemand aan de zijlijn gaan hebben staan, die hun aanmoedigt en die hun echt wel gaat vooruit duwen in deze, of toch dan mentaal vooruit gaan duwen. Ik denk dat dat wel nodig gaat zijn voor sommigen. Maar zeker inderdaad niet opgeven.
0: En toch is Cindy, staat het volgende plaatje klaar. Clouseau in der tijd, die gaven het wel op.
1: Ah.
0: Geef het op.
1: Oké.

0: Ja, inderdaad. We gaan er eventjes tussenkomen natuurlijk. Want ja, stilaan begint die spanning nu echt wel te stijgen. Want ze zijn aan het binnenrijden. Dat oranje peloton kan hier nu elk moment aan onze studio ook passeren, zeg maar. Dus de supporters zijn zich allemaal een beetje aan het opwarmen.
1: Wel, mag ik zeggen, Patrick? Ze zitten eigenlijk al in de Beernumstraat.
0: Ah, oké.
1: Dus dat is hier heel dicht tegen ons. Dus,
0: ja, het spanning opbouwen. Ja,
1: we gaan... Als ik zo het parcours zie, ja, het duurt nu echt wel niet lang meer voordat ze hier bij ons gaan binnenkomen.
0: Het is net zoals een wielerwedstrijd die moet aankomen, hè?
1: Ja. Vol spanning zitten wachten.
0: Ja?
1: Wie is de eerste? Maar ja, we weten natuurlijk wie dat de eerste is, hè. We weten wie dat...
0: Het oranje peloton zijn de eerste.
1: Het oranje peloton is de eerste, ja. Hè. Ja.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd in welke kleurtje onze burgervader mee rijdt vandaag.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Oranje zou... wel een kleur zijn dat hem zou kunnen passen natuurlijk, maar goed.
1: Ja. Maar ik ben dan benieuwd, want ik ben eens aan het kijken, Patrick. Het eerste peloton van de zuiderlijke kant, die is op weg naar Tielt. Dus die zit momenteel op de ringlaan van Tielt. Dus dat is wel nog een eentje rijden voor zij hier bij ons zijn.
0: Dat is inderdaad nog even wachten. Maar goed, ja, oké. Ondertussen gaan we toch uitkijken. Terwijl er toch heel wat mensen bijgekomen zijn. Heel wat supporters bijgekomen zijn.
1: Ja. En ik denk dat dat alleen maar meer gaan worden. Want natuurlijk, de mensen die hier komen supporteren. En die specifiek voor iemand supporteren. Die weten natuurlijk in welke groep dat die persoon gaat zitten.
0: Klopt.
1: En die weten misschien van, ja, ze zijn een beetje later vertrokken. We moeten ons nog niet echt haasten. Maar we merken hier inderdaad wel dat er meer en meer mensen beginnen toestromen hier.
0: Ja, inderdaad. En dag Dieter, goedemiddag. Dieter, onze medewerker, komt ook even kijken. Hij is alleen samen sterker dan kanker op zijn t-shirt. Voilà. En hij is vrijwilliger voor Kom op tegen kanker. Nobele doelen natuurlijk allemaal. Zo zie je maar dat we ook hier met Radio West het nobele doel een hart onder de riem willen steken. En dat we op deze 1000 kilometer Kom op tegen kanker. Ik denk dat ze er nu echt wel zijn. Want ik zie mensen al een beetje wijzen natuurlijk richting van waar ze moeten komen. Trouwens, straks trachten we ook nog eens de meter van deze actie aan de microfoon te krijgen. Die had er net een gesprekje met de mensen van Kom op tegen kanker. Ah, oké. Ze zijn inderdaad nu wel helemaal dichtbij. En we zien ze net nog niet hier. Maar ik dacht dat ze nu toch wel het terrein zullen gaan oprijden hier. Het eerste peloton, mag je dat zo noemen. Wat deze 1000 kilometer komen. Ja, inderdaad, daar zien we de begeleiding door de mensen van de politie. Dat wil dus zeggen dat we nu uitkijken naar dat eerste peloton. En dat is dus het oranje peloton dat hier zijn

0: Kwarting zal maken. Die mensen komen dus vanuit Mechelen, de mooie gemeente Wingene, binnengereden hier. Ik weet niet of jij kan volgen ook op het scherm.
1: Ik ben aan het volgen en ze zouden hier ergens aan de vijver moeten gaan toekomen. Ja, aan de eerste vijver, de verste vijver, zouden ze moeten toekomen.
0: Dan zien we de wagen.
1: Ik zie hier onze technieker van Ja knikken, dus ze zijn in aantal.
0: Ja, inderdaad, en daar zie ik inderdaad de eerste fietsers, jawel. Die zijn inderdaad toegekomen. Ze zijn nu helemaal en passeren nu de Erehaag. Voilà, zie. Zo merk je maar. Ook de supporters zijn hout waard. En dat mag je wel letterlijk nemen. Want die mensen hebben toch al 125 kilometer in de benen. En wat een prestatie. Mag je dat zo zeggen? Ja, hè? Dat is inderdaad een prestatie.
1: Je moet eens kijken, Patrick, hoe dat de mensen eigenlijk allemaal in stand te jagen. En hoe dat ze rennen zelf eigenlijk ook van genieten van het toekomen ervan. Hè?
0: Ongelooflijk vind ik dat.
1: Fantastisch.
0: Echt ongelooflijk. Kippenvelmomenten eigenlijk. Ja. Daarvoor doen ze het, hè. Daarvoor doen wij het ook.
1: Absoluut.
0: Dit toekomen onder zo'n massale belangstelling en ook onder zo'n...
1: Ja, en wetende, Patrick, dat dit nog een paar keer gaat gebeuren. Hè? Want elke groep die binnenkomt gaat op dezelfde manier ontvangen worden. Hè?
0: Klopt helemaal. Dus we hebben nog wat te goed, denk ik, vandaag. Trouwens, het is ook zo dat de fietsers dan straks dan weer vertrekken vanuit Wingene. Terug richting Mechelen moeten rijden.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat is inderdaad een beetje rust, zal nu wel deugd doen. En een rijstaartje of zo zeker nemen die man. Ik weet dat niet, dat die allemaal
1: neemt. Geen idee wat ze eigenlijk
0: Ik heb ook geen idee, maar wat een beetje extra energie op doen om dan het tweede stuk aan te vatten van deze dag. Want het is morgen ook nog een dag, dacht ik, rond die fietstocht. Maar goed.
1: Ja, zeker. Het is 4 dagen aan een stuk dat ze reden.
0: Klopt.
1: Dus,
0: Is het een goed idee dat we een beetje aan zijn bijtanken en een beetje muziek draaien?

0: Bartkel en op de fiets, ja, dat is wel letterlijk en figuurlijk wat je vandaag kan zeggen natuurlijk hier in Wingene. Want de eerste pelotons zijn ondertussen aangekomen. Het is nu wachten op de rest van de pelotons. Ja, de laatste pelotons zie ik, zouden hier tegen, laten we zeggen, rond 1 uur moeten zijn.
1: Wel, ik heb daar juist nog even gekeken. De eerste van de zuidelijke route, die zou normaal gezien ergens op de Wingense Steenweg moeten zitten. Dus dat is tussen Teelt en Wingene. En de andere die zit op de Ruisleedse Steenweg. Dus van de noordelijke route, daar zit de tweede groep op de Ruisleedse Steenweg.
0: Okay.
1: En ondertussen zie ik nog eens de Koninklijke Harmonie passeren.
0: Ja, inderdaad. We hebben ondertussen geleerd dat er 2 Koninklijke Harmonies zijn in Wingene.
1: Ja.
0: Harmonieën, zeggen ze dan.
1: Inderdaad. En we hebben ook 2 collega's die daar in deze van Wingene zich... kandidaat gesteld hebben om hier te gaan, hè, vandaag. Dus,
0: ja, ze zijn een vol ornaat al eventjes gedacht komen zijn hier aan onze
1: volledig
0: moderne studio.
1: Volledig in tenue, volledig in orde, tip-top in orde.
0: Zo moet het.
1: Mooi afgeborsteld, zoals het hoort.
0: Ik heb toch de indruk, Cindy, dat de weergoden ons toch min of meer een beetje gezind blijven. Goed gezind blijven. Ik heb niks gezegd.
1: Okay, prachtig weer vandaag. Prachtig weer.
0: Ja, oké. Goed, voor de mensen thuis. Natuurlijk nog altijd mogelijkheden om eventjes langs te komen hier. De inkom is volledig gratis, dus daarvoor hoef je het zeker niet te laten.
1: Zeker niet.
0: En kom ook eens gedag zijn aan onze mobiele studio.
1: Ja,
0: dat is altijd een idee. Misschien heb je ook wel een idee, of liever een verhaal tenminste, rond dit thema.
1: Sorry dat ik even onderbreek.
0: Ja, zeg maar.
1: Ik zie de juiste meisje passeren en ik zie dat zij een bordje vast heeft. Go, go, go, opa. Staat erop.
0: Ja. Ja, je kunt inderdaad hier aan de stand naast ons tenminste.
1: Ja.
0: Kun je inderdaad de zaken maken en zelf schrijven, boodschappen schrijven. Je kan je fiets ook laten pimpen, dat heb ik al gezegd. Er is ook een stand met fiets op rollen. Enfin, je kan hier iets eten, je kan hier iets drinken. Alles is hier aanwezig vandaag.
1: Ja, dat is een feit.
0: En wij hebben muziek mee.

0: Ja, dat is ook een nummer dat eigenlijk ons nog een klein beetje tot de realiteit doet denken. En samen leven, dat is misschien ook wel een mooie boodschap voor deze zaterdag.
1: Mag ik even tussenkomen, Patrick?
0: Jij mag dat
1: zeker.
0: Ik weet,
1: wij hebben niemand klaarstaan. Wacht. Wij hebben niemand klaarstaan die we gaan interviewen. Maar ik zag juist de eerste politieagent met de motor passeren. Dus ik denk dat de tweede groep zo goed als in aantocht is.
0: Ja, dat zou best kunnen.
1: Ik denk dat het niet zo lang meer gaat duren voordat er op de tweede groep van de noordelijke route bij ons gaat binnenkomen hier.
0: Ja, we gaan dat eventjes volgen. Ondertussen vertellen we al wie ons bij ons staat natuurlijk. Dat is mevrouw, en dan moet ik kijken naar haar naam, Karrewijn. Hè? Ja, inderdaad. Je hoort niks. Dat is heel weinig. Gaan we eens nog eens proberen? Nee, dat is ook niet het juiste. En nu even.
1: Wacht, hè?
0: Het is even afwachten natuurlijk voor wat betreft de toekomst van het, of de komst van het volgende peloton. Ik zie de supporters al zwaaien met vlag en wimpel, zoals dat mooi zo heet natuurlijk. Of zo mooi dat dat heet. En dat wil zeggen natuurlijk dat het volgende peloton nu ook wel heel dichtbij is. En ook daar zien we inderdaad ook de mensen van de Motards passeren. Die alle fietsers ook begeleiden. Ook belangrijk om te vertellen dat die fietsers ook allemaal begeleid worden. Dat ze dus nooit moeten stoppen langs de weg. En dus in één ruk kunnen doorrijden. Toch wel belangrijk om mee te geven dat er ook gezorgd wordt voor de veiligheid. En zelfs die Motards worden op een ludieke en zeer aangename wijze ontvangen hier in Wingene. Zo zie je maar dat Wingene echt wel een warme gemeente mag genoemd worden. En dan zien we het volgende peloton opdraaien tussen de mensen heen. En ik laat u eventjes gewoon meegenieten. De sfeer hier is gewoon om kippenvel van te krijgen. Hoe die mensen ontvangen worden. Zij hebben ook 125 kilometer gefietst alvast. Van Mechelen naar Wingene. En velen doen ook straks de omgekeerde richting van Wingene naar Mechelen natuurlijk. U hoort de sfeer, u hoort de supporters, u hoort... Ja, de sfeer is hier gewoon niet te beschrijven met woorden. Je moet het gewoon gezien hebben, denk ik. Het is een voorrecht voor de mensen hier van, zoals ons, om het van op de eerste rij te mogen meemaken. Om deze sfeer voor het goede doel, want dat mogen we niet uit het oog verliezen. Het is allemaal voor het goede doel, om samen kanker uit de wereld te trappen, zeg maar. Heel wat fietsers ondertussen en wij gaan eventjes aan onze praattafel. Ja, mevrouw Karrewijn, ik zei het reeds, hè, een toch wel unieke sfeer hier, hè?
2: Ja, het is hier heel gezellig. Er mogen nog veel mensen komen, want er komen nog veel ploegen achter. Ja. Dus komen er allemaal supporteren, zou ik zeggen.
0: Inderdaad, een mooie boodschap. Zeg mevrouw, ik ga Katja, als ik dat mag zeggen, Katja Zeker. Zeggen. Jij hebt ook een band met Kom op tegen kanker, hè?
2: Ja, helaas wel. Veel mensen inderdaad. Mijn papa is in 2015 gestorven aan kanker. En in 2014 ben ik eigenlijk begonnen met een actie. Toen was hij al heel erg ziek. En toen heb ik de actie Amigurumi for Life opgezet voor Kom op tegen kanker.
0: Mm-hmm. Ik hoor je vertellen, jouw papa is gestorven aan kanker. Ik kan me voorstellen dat dat iets is wat je bijblijft. Dat komt elke keer opnieuw, denk ik.
2: Ja, dat is iets dat je nooit vergeet. Maar ik heb dus de actie Amigurumi for Life gedaan. Dus dat ik haak knuffels, mm-hmm. of vooral sleutelhangers eigenlijk. En als ik die sleutelhangers ga leveren aan de mensen, dan praten we altijd nog een keer over mijn papa. Dus dat was eigenlijk een manier voor het verlies te verwerken.
0: Mm-hmm. Ik hoor je vertellen, je gaat haakwerkjes maken, je knuffels haken eigenlijk. Die worden verkocht voor het goede doel. Daar heb jij eigenlijk al heel wat geld en centjes kunnen mee inzamelen.
2: Ja, ik heb nog €287 te weinig voor €30.000 te hebben.
0: Dat moet lukken, hè? Dat moet lukken, hè?
2: Mijn doel was voor in 10 jaar €25.000 te verzamelen. Dat is gelukt. Vorig jaar wou ik €30.000, maar dat was niet gelukt. Omdat ik wat te veel aan... ik had een opleiding voor mijn werk. Maar dit jaar moet het zeker lukken voor nog €287 te halen. En dan zou ik in 13 jaar €30.000 verzameld hebben.
1: Ja. Mag ik even vragen, hoeveel uren op een week ongeveer gemiddeld spendeer jij aan het haken?
2: Oh, dat tel ik best niet op. En de hele drukke periode is dat... Ja. Ik heb, toen dat ik aan het jaar van 25.000 euro was, was dat eigenlijk iedere avond van 6 uur 's avonds tot 12 uur. Ik heb gelukkig een heel goede man die het huis houden in die periode doet. Die zorgt voor eten en drinken. Dus ja, echt constant was dat. Want dat was een jaar dat ik meer dan 5.000 euro verzameld had.
1: Amai.
2: En je moet rekenen dat ik aan één knuffeltje of één sleutelhanger toch wel meer dan een uur werk heb. Dus,
1: Ja, maar en de bloemen die hier allemaal, want ja, natuurlijk onze luisteraars zien dat niet, maar hier aan de stand en ook langs het parcours hier waar de mensen toekomen, hangen allemaal van die bloemetjes. Zijn die allemaal door jou gemaakt?
2: Tuurlijk niet, nee. Ah. Ik heb daar een deel van gehaakt, maar ze zijn samen heel Wingenen eigenlijk. Het was een warm Wingenen, heel wat verbindenis. Mensen van de Femme hebben we samen mee gehaakt. Mijn vriendin is leren haken, speciaal voor een bloemetje te kunnen haken. Ja, ook heel wat in de rusthuizen hebben ze ook heel wat gehaakt. Dus er zijn echt wel heel wat Wingenaars die ook solo gehaakt hebben. Dus iedereen kan nu haken, dus dat is wel leuk.
1: Heb je enig idee hoeveel van die bloemetjes er hier omhoog hangen?
2: Nee, daar heb ik helemaal geen idee
1: van. Want als ik het hier zo allemaal zie hangen, het zijn er heel veel.
2: Ja, het zijn er massa's. Heel veel. Ja.
1: Ja, ik vind het echt een heel mooi initiatief.
2: Ja, en iedereen deed echt mee. Dat was heel plezant. Mensen die nog nooit gehaakt hadden, begonnen plots te haken. Dus dat was wel heel leuk om te zien dat ze dan de bloemetjes gingen gaan verzamelen in de bibliotheek en in het rusthuis. En daar lagen er altijd massa's.
1: Ja. Het is duidelijk zichtbaar hier.
0: Ja, inderdaad. Dat brengt ook een bepaalde sfeer mee natuurlijk. Ik hoor je vertellen, Katja, je hebt dus nog 287 euro tekort. Wil dat zeggen dat als het doel bereikt is van die 30.000 euro, dat dat dan ook stopt?
2: Nee hoor, ik blijf haken. Het leuke aan mijn actie is, vorig jaar heb ik inderdaad niet veel reclame kunnen maken. Maar mensen bellen mij zelf op. Ze vragen zelf van, ik moet naar een communie. Heb je toevallig nog iets liggen? Ik heb een communicantje en ik wil allemaal wat liefjes geven. Dus het is heel plezant dat de mensen mij zelf contacteren. Iemand had een appartement aan de zee en vroeg, kan je zaken haken die met de zee te maken hebben? Mm-hmm. Dus dat is wel heel, heel erg leuk.
0: Ja. En het is een knuffel. Dat wil dus zeggen ook dat iedere mensen ook eigenlijk een knuffel krijgen in moeilijke tijden.
2: Ja, of het is een sleutelhanger. Ja. Ik heb ook klavertjes 4 sleutelhangers. Dus die geven dat ook veel aan mensen met kanker. Ik heb ook verpleesters. Dat wordt ook heel gegeven. Omdat dat leuk is om iemand aan iemand te geven die jou heel tijd helpt. Dus eigenlijk, je kan het aan iedereen geven. En iedereen vindt het ook leuk om te krijgen.
0: Waar kunnen mensen terecht als ze echt zo'n knuffel willen van jou?
2: Katja Karwijn. Opzoeken op Facebook of Amigurumi for Life volgen op Instagram en Facebook. Voilà. En daar kunnen ze altijd contact met mij opnemen.
0: Ik heb het al een paar keren aangehaald vandaag. Samen trappen we kanker de wereld uit. Maar eigenlijk kan ik bij jou afsluiten met samen haken we kanker de wereld uit.
2: Ja, dat klopt. En ik doe voort.
0: Voilà, zie. Ja. Dankjewel Katja om eventjes op hier te komen.
2: Jullie ook bedankt.
1: Dank u.
0: En wij gaan terug naar muziek.
3: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
4: Radio Oost-West op locatie.

0: Leuke muziek op jouw gezellige radio natuurlijk. Dit is nog altijd Radio Oost-West. Je kan ons nog altijd vinden op het sportpark hier in Wingeren, waar we vandaag te gast mogen zijn in het kader van de 1000 kilometer tegen Kom op tegen kanker. Ja, Cindy, mijn excuses, mijn oprechte excuses, want daarnet heb ik jou afgeblokt natuurlijk, want jij wou iets vertellen, hè?
1: Ja, ik wou iets vertellen, want wij waren een interview aan het doen daar juist met Katja, maar ondertussen, en ik denk dat de luisteraars dat ook wel gehoord hebben op de achtergrond, was er heel veel te doen, want het derde peloton was toen binnengekomen. Dat was het donkerblauwe team dat binnengekomen is. En dus ondertussen zijn er al 3 ploegen die binnengekomen zijn. Of 3 pelotons, 3 groepen die al binnen zijn. En de gele groep, dat is eentje van de noordelijke route. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de volgende die zal binnenkomen. Die zit nu eigenlijk bijna op het einde van de Ruisseledensteenweg. En dan heb ik ook nog eens even verder gekeken naar de zuidelijke route. En daar zijn er 2 groepen, namelijk de paarse en de groene groep. En die zitten eigenlijk elkaar wel een beetje op de hielen. Dus ik denk dat die wel vrij dicht op elkaar gaan binnenkomen.
0: Misschien komt er een verbroedering of een verzustering.
1: Ja, wie weet komen ze samen. Oh, dat zou misschien wel mooi zijn. Dat ze samen de lijn over kunnen komen, hè? Wie weet. En ik zie hier ondertussen... Ja, sorry Patrick, maar ik ben hier ondertussen ook... Mijn ogen gaan niet alle kanten uit ondertussen.
0: Ja, er is hier veel te zien, hè, dus.
1: Ik zie ook iemand passeren en die heeft blijkbaar een oranje aapje op een stok. Dus ik veronderstel dat daar wel iemand in een van de groepen zal zitten die wel het aapje op de een of de andere manier zal kennen of herkennen of mee geconnecteerd zijn, denk ik.
0: Dus misschien zo'n beetje van volg de aap. De oranje aap dan. Ja. Nee, en ook wat ook leuk is, misschien heb je dat ook al gehoord, luisteraar thuis, ook wij hebben dat hier al gehoord, is dat de mensen die hier ook allemaal zo'n fietsbel krijgen. Dus als de pelotons toekomen, dan wordt er ook flink gebeld, zeg maar.
1: Ja, en wat ik ook al gezien heb, is dat er echt wel zo... De mensen wisselen elkaar af, hè. Want ja, zoals ik daar juist al zei, elke groep heeft een kleurtje gekregen.
0: Klopt.
1: Dus de mensen die gestart zijn, weten welke kleur ze hebben. En natuurlijk, je ziet elke keer hier verschillende mensen aan de nader staan om eigenlijk hun familie of vrienden of weet ik veel wie te gaan toejuichen. Dus het is hier een mooi op- en afgaan van supporters.
0: En van verschillende kleurtjes uiteindelijk ook. Verschillende spandoeken, verschillende vlaggen. Ja, het is, zoals we al reeds zeiden, het is een mooi event. Het is een warm event eigenlijk.
1: Zeker.
0: En onze collega Jan, Cindy, die heeft de muzikale knopjes in de handen natuurlijk, dat weet je.
1: Ja, en wel omdat ik daar juist over de oranje knuffelbeer op de stok sprak, heb ik gehoord dat het Dance Monkey gaat worden.
0: En wel, we gaan meestal dansen met dat aapje dan maar.
2: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan.

0: Het dansende aapje. Ik weet niet of dat oranje aapje die hier aanwezig is ook zou kunnen dansen. Dat zou je eens moeten vragen aan die mensen.
1: En ik zou zeggen, toevallig komt ons Joket dan binnen gewaaid.
2: Ja,
1: gewoon. Maar ik bedoel daar niks slechts mee. Ik bedoel daar niks slechts mee.
0: Ik wou het breutje zeker niet maken, hè?
2: Nee, maar ik weet van waar dat komt. Hè.
0: Ja, dus, voilà. Ja. Dat scheelt veel.
2: Ja, dat scheelt enorm.
1: Wij zijn goed, hè? Wij zijn heel goed.
0: Ja, ik heb het al begrepen. Ik ben dus in de minderheid aan deze ronde tafel momenteel. Dus het zal moeilijk worden voor mij. Ja.
3: Ik kan er ook nog tussen komen, hè?
0: Voilà.
2: Ja, voilà. Ja, maar 2-2.
1: Jij staat in de caravan, dat telt niet.
0: Oei. Het is hier al met zo ploegjes vormen en zo.
2: Zeg maar, alle hekheid op een stokje. Hoe leuk is dat hier?
0: Dat is hier ongelooflijk.
1: En ik wou juist zeggen, kijk, Joke, je gaat moeten kijken. Want ik zie daar de eerste motards binnenkomen.
2: Ja, daar zijn ze.
0: Het volgende team komt binnen.
2: De volgende groep komt binnen. Ja. Ah, wacht. Ik ga even mijn micro doen.
0: Ja.
2: Want ik sta met mijn rug.
0: En
2: daar zie je op het grote scherm. Ja, voilà, daar zijn ze. Ja.
1: En als je nu naar daar kijkt, een beetje naar rechts, zie je ze juist toekomen.
2: Amai, ziet dat af, jong. Hoe leuk is dat?
0: Dit zijn kippenvelmomenten geworden.
2: Echt, ja, ik krijg instant kippenvel.
0: Dat is ongelooflijk.
2: Oh, hoe leuk, jong. Echt waar. En zoveel volk. Amai, dat is niet normaal. Ik kom gans van een andere kant. En langs waar ik moest binnenkomen, er was bijna geen doorkomen.
0: Ja, er is ongelooflijk veel volk vandaag. Dat moet de renners ook deugd doen natuurlijk, hè, want daarvoor doe je het wel een beetje.
2: Ja, het doet mij ook wel deugd.
0: Ja, het is ongelooflijk. En dit is al het vierde peloton nu?
2: Vierde peloton, ja. Amai. Ja, ik word er stil van, echt waar.
0: Ja, dat is heel mooi en heel... zo zie je maar dat Wingen zeker een warme gemeente mag genoemd worden.
1: Ik moet ook wel toegeven, Kaartje Kilo heeft ook zijn aandeel daarin.
0: Ja. Ja,
1: ze zetten er zo een hele mooie muziek onder als de mensen hier binnenkomen. Dus het is echt wel, zoals Joke zegt, je krijgt er gewoon... Elke keer, het is nu al de vierde keer dat
2: echt
1: er
2: waar.
1: Een groep
2: ik word er echt stil van.
1: Ja, echt waar.
0: Ja, zo zie je dat... dit nobel doel, dit goede doel, zeker zijn succes niet mist eigenlijk. Want,
2: en het is ook nodig, hè?
0: Ja,
2: brood
0: absoluut,
2: nodig.
0: Absoluut. Dan zie je maar, en ik zie dat de laatste renners van het peloton inderdaad hier nu indraaien. En ik zei het reeds, hè, begeleid worden door de veiligheidsdiensten, ook belangrijk om te vermelden, want veiligheid moet altijd primeren. Uiteraard ook in zo'n dag als vandaag.
2: En al die spandoeken hier, ja, ik zie het net.
0: Ja, spandoeken in alle heuren en kleuren, alle formaten.
2: Ja, in alle maten, ja, inderdaad.
0: Ongelooflijk.
2: Ah, wel, ik ben blij dat ik hier ben, echt waar.
0: En wij zijn ook blij dat jij hier bent, Joke.
2: Ja, voilà. Ik moest erbij zijn.
0: Ik ging net vragen, heb jij een... Ja, is het speciaal dat je er wou bij zijn vandaag?
2: Ja, omdat in 2022 zijn wij ons stiefpapa verloren aan darmkanker. En ja, ik ben ook helaas... het lotje. Ik heb ook het lotje getrokken in 2024 toen ik baarmoederhalskanker kreeg. En ik kan u zeggen, dat is horror. Dat is de hel, echt waar. Ja. Ik heb bestralingen gekregen, ik heb chemo gekregen. Ik heb daar geen woorden over. Dat zet gans uw wereld op zijn kop. Mm. En natuurlijk, we zijn nu bijna een jaar en een half verder. Maar ik heb nog altijd de naweeën, zeg maar... van mijn behandelingen die ik heb gekregen. Dus gaat dat ooit goed komen? Ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Maar ook, je leert daarmee leven.
0: Maar toch heb je geen schrik van...
2: Ja, ik moet om de 3-4 maanden onder de scanner nog eens.
0: Ja.
2: En om de 3-4 maanden is dat echt met een klein bang hartje. Nu volgende maand is het weer mijn beurt. En ik zeg het u, de nacht ervoor doe ik geen oog dicht.
0: Ik kan me best voorstellen. Ja. Dus dergelijke acties zijn gewoon
2: broodnodig. Het is heel, heel nodig. Echt waar. Ik zou zeggen tegen de mensen, doe dat ieder jaar als je kunt.
0: Ja.
2: Als ze rondkomen met plantjes, koop er gewoon. Want het is zo, het is echt nodig om die onderzoeken te kunnen doen. Zodanig dat er ooit in de verre toekomst toch eens een middel wordt gevonden die dat uit de wereld kan helpen. Ja. Dat hoop ik oprecht, echt waar.
0: Wij gaan straks nog op zoek hier op het terrein ook naar mensen met verhalen. Die hun verhaal willen delen op de radio. Dus ik denk dat het nog best emotioneel kan worden vandaag. De verhalen zullen zich nog opstapelen. En we zoeken nog de burgemeester van Wingen.
2: Ja, die heeft ook meegereden.
0: Ja,
2: amai,
0: heeft ook
2: chapeau, echt waar.
0: Inderdaad.
2: Ik heb het gezien.
1: Als ik mij niet vergis, was hij al binnengekomen. Ik dacht dat ik daar juist ergens gehoord had dat hij in de lichtblauwe groep zat. Of in de donkerblauwe, dat weet ik niet juist. Maar toch in een blauwe groep.
0: In blauw,
2: we halen hem er wel uit.
1: Ja. Sowieso.
0: Dus hij verstopt zich nog een beetje, maar ja, we vinden hem wel.
1: Even goed op adem komen, denk ik. Ja.
0: Ik denk dat we nog toe zijn aan een streepje muziek. Er is ambiance bij de mannen van Kartje Kilo, maar ook bij Radio Swest. Hier is Swoop.

0: Cantara, Pepe van Swoop. En ondertussen, dames, zien wij de volgende groep binnenrijden, hè?
1: Ja, daar zijn ze. En wij zijn ondertussen hier aan het genieten van de smoothie van de borstkliniek.
0: Ah ja,
1: inderdaad,
0: manneke, klopt.
1: Dat is lekker.
0: Ja, maar de mensen van de borstkliniek die straks ook nog eventjes aan de microfoon komen hier. Maar ondertussen het witte team, dacht ik, hè, Cindy, die binnenkomt.
1: Ja, het binnenrijdt. Het paarse team.
0: Oh, paarse. Paarse team. Paarse.
1: Oei, ja, maar het zijn alle kleuren van de regenboog.
0: Ja, blijkbaar wel.
2: Ja, maar je mag niet naar de truitjes kijken.
1: Daarmee.
2: Nee, nee.
1: Ik dacht al.
0: Oké.
1: Okay.
0: Nee,
2: ik denk, want als je volgt op de tracking, dan zie je dat, dat het paars, dat het eigenlijk een beetje uit de route gaat. Dus ik denk dat de motard die vooraan rijdt, dat die de trekker bij zich heeft.
1: Ah, oké,
2: en
1: op
2: daar
1: die manier.
2: Het peloton
1: en ik wil kijken naar die truitjes.
2: Nee. Het is het paard.
1: Oké, nu zie ik het.
2: Ja. Kijk, hè. Als je goed kijkt,
0: het paarse team
2: is binnengekomen. Ja. En het groene team zal het volgende team zijn dat normaal gezien hier straks gaat aantreden.
1: Hoeveel kilometer hebben die
0: 125.
1: Ho.
0: En die velen doen ook vandaag nog eens de omgekeerde richting. Dus vertrekken hier en rijden nog terug naar Mechelen.
1: Ja, ik heb dat gehoord op de radio. In doorkomen naar hier. Die gaan nog eens 125 kilometer terug naar huis.
0: Klopt.
1: Echt petje af. Echt
0: dat is... Ja.
1: Wauw. Ja. Als ik ooit genoeg energie heb, dan zal ik misschien...
0: Ook eens mee fietsen. Ja, onze collega Lieven gaat een eindje mee fietsen vandaag met een peloton, heeft hij beloofd.
1: Ja, dat klopt.
0: Om wat interviews te doen.
2: Ik ging het toch proberen.
1: Maar het is nog een sportieve, hè?
0: Het is een sportieve mens, ja. Dat komt dik in orde, denk ik.
2: Als hij hier op tijd geraakt, kan hij inderdaad misschien met iemand mede starten.
0: Hebben wij eigenlijk een zicht of een idee van hoeveel renners er in zo'n peloton zitten? Het valt op dat er eigenlijk vrij uitgebreid veel zijn.
2: Ik dacht dat het een 125 waren.
1: Amai.
0: Okay.
1: Okay. Dus 125 kilometer, 125 deelnemers per... Amai.
2: Ja, ik denk dat het zoiets is.
0: Goed, ik denk dat team ook al wij hebben zien passeren. Zullen wij eens naar onze technieker kijken en eens alles laten lopen wat lopen moet? Zodanig een beetje muziek. En straks praten we hier verder.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie.

0: Ja, en ik denk dat we opnieuw eventjes de muziek moeten onderbreken en dat het volgende peloton in aantocht is. Ik denk dat we daar meteen ook... Wat we ook hebben, Joke, we hebben hier een fantastisch tv-toestel. Hè.
1: Amai, nog niet.
0: Zo'n scherm hebben wij niet thuis. Hoor.
1: Oh. Nee. Mijn is een klein beetje kleiner.
0: Ja, iets kleiner. Zoiets.
1: En als ik het goed heb gehoord, dan is de burgemeester in dit peloton aanwezig.
0: Ah, oké.
2: Ja. Ik dacht dat het in het blauwe was, maar blijkbaar is het in het volgende dat het hier
0: Ah ja, maar dat is geen probleem. Hij heeft mij vorige week beloofd, onze burgemeester, dat hij nadien nog alle adem die hij nog geeft op dat moment samen ja. zal nemen om een gesprekje te doen. Kijk, ja. Afwachten, hè. Dat zou dan nog wel dubbel moeten gesupporterd worden en een dubbele verwelkoming zijn voor de eigen burgervader hier in Wingenen, denk ik zomaar.
1: Ja, amai, wat een prestatie.
0: Ja, eigenlijk wel. En daar zijn ze. Daar zien we ze. Het,
1: voilà ze.
0: De Erehaag ja. doorrijden. En alweer een kippenwel momentje, dames en heren.
1: Ja, het
0: voilà.
1: Zal wel zijn. Voilà, daar is hem ze, de burgervader van Wingenen.
0: Ja, toch zoals je zegt, een toffe prestatie, een mooie prestatie. En zoals hij zelf ook zei, het is voor hem ook een emotionele dag vandaag. Want blijkbaar heeft hij ook al te maken gehad ja. met dat vreselijke gebeuren. Dat vreselijke gegeven rond kanker natuurlijk.

0: hier aanwezig. Supporters en allemaal, ja, ik weet het waar.
1: Ja, ondanks het feit dat de zon er niet meer bij is op dit moment,
0: maar
1: is
0: het toch een, dus.
1: Ja, is er toch een zon in Wingene.
0: Ja,
1: gewoon
0: tuurlijk,
1: sowieso. Amai. Ook dat team is dus binnen en we gaan zo een beetje proberen te zoeken achter de burgemeester. Vandaag een nieuwe wedstrijd. Zoek de burgemeester.
0: Zoek hem.
1: Zoek de burgemeester. Wie hem vindt, krijgt de eerste prijs. En wij gaan terug.

0: eens wat muziek onderbreken, want we hebben onze vliegende reporter aan de telefoon. Dat mag je letterlijk nemen. Lieven, ik laat het woord aan jou.
1: Hallo, ja, aan de studio. Ik ben inderdaad nu op de fiets en je hoort wat achtergrondgeluid, want ik rijd naast een peloton, namelijk het witte peloton,
0: ja,
1: die nu in Poeken zit. En dan ga je eens kijken hoe het er hier aan toe gaat. Je hoort de mensen babbelen, ik ga eventjes versnellen. Van waar kom je?
2: Wij komen van Mechelen.
1: En, maar jullie wonen niet in Mechelen, maar van waar ben je?
2: Ik ben van Tielt, maar wij zijn in Vink gestart deze ochtend. We zitten nu al aan 200 kilometer.
1: Alzo, jullie doen meer dan jullie deel. En hoe is het gemiddelde?
2: Het gemiddelde ligt hier bij ons op 28,7. Maar normaal gezien is dit de ploeg van 27 per uur.
1: Jullie hebben dus goed doorgereden. En ben je hier met z'n tweeën of zijn er nog van de ploeg?
2: Nee, tweeën. Ja, we doen.
1: Ja, straks gaan jullie kompanen de terugrit doen. Verwachten jullie nog regen?
2: Niet.
1: Kunnen jullie zonder handen rijden? Niet dat je nu moet doen. Nee. Niet
2: meer. Wij kunnen zonder handen rijden, ja.
1: Want straks is er een finish en dan staat er een volk. En dan mogen ze dus rust applaudisseren voor jou.
2: Ja, Oké, absoluut. Dank je wel.
1: Maar nog eens, je naam en van je compaan.
2: Mijn naam is Xavier en mijn broer noemt Benoit.
1: Zo, ik ga je nog wat over. Hoe is het met de wind gegaan?
2: Zeker goed.
1: En met de benen?
2: Fantastisch, we rijden eigenlijk niet echt door. We zijn inmiddels van 2,33 gewend, dus dat is zeker.
1: Is er nog iemand in Tielt en omstreken die je wil, de groeten doen? Terwijl er hier nu wordt versneld?
2: In Tielt, ja, onze familie. Maar de supporters staan overal langs de weg, dus ze zitten momenteel niet thuis.
1: Oké, dankjewel. Ik voel het nu ook al een beetje aan mijn benen. Maar ik wens jullie een goede aankomst straks in Wingene. En laten jullie maar goed swanjeren. Dank u wel. Ja, ik laat me nu eventjes uitzakken. Ja. Uit het peloton.
0: Lieven, ik moet toch eerlijk zijn dat die conditie, is een beetje...
1: Van onze lokale radio. Van waar ben jij?
3: Van de streek van Melle. Wij noemen ons Dust na Dust.
4: Amai.
3: Dat is de volgende quizvraag voor de radio. Wat betekent dus na duust?
1: Ja, is het duust kilometers?
3: Ja, maar die is gemakkelijk. Maar wat is een dust?
1: Nou ja, dorst. Als ik een biertje lust.
0: Denk ik.
4: Ja, dust is dorst, hè?
1: Ik denk dat als je dorst hebt,
3: je mag harder mee fietsen. En alle heel veel groetjes. Van op de 1000 kilometer, kom op tegen kanker. Altijd welkom in Wingene. Straks, wie er?
1: Beter zou ik het niet kunnen zeggen.
0: Oké, lieven.
1: Ja.
0: Dankjewel, lieven, voor jouw tussenkomst. Ik ga nog even bij Cindy te raden.
4: Ja, ik sta hier natuurlijk op de goede positie om gedeeltelijk te zien dat het gouden team nu gaat binnenkomen.
0: Ik zal een beetje langs de kant gaan.
4: Ja,
0: voor het gouden team.
4: Voor het tuurlijk. Hola, ja, daar zijn ze.
0: Ja. Ook alweer onder datzelfde applaus vooral.
4: Oh mannen, kippenvel krijg ik echt waar.
0: Voor de zoveelste keer vandaag al, maar kijk het goud niet op,
4: echt,
0: vrienden.
4: Wow.
0: Echt wel.
4: Die verdienen een staande ovatie.
0: Ja.
4: Ja, iedereen staat toch recht.
5: Ja,
4: maar bedoel,
5: kon je waar, zeggen.
4: Die hebben ze al, die staande ovatie.
5: Ja, voilà.
4: Sowieso. Maar die verdienen dat.
5: Ja.
0: Je hoort Wingene, laat jullie horen. En dat mag je letterlijk en figuurlijk nemen. Maar dat doen ze ook hier in Wingene. Dat is het minste wat je kan zeggen. Ik denk dat dit een zeer geslaagde middaggemeente mag genoemd worden.
4: Ik was zo aan het denken. Misschien is dat iets voor onze collega Maarten. Om, als ze dat volgend jaar organiseren, om met zijn vriendenkring
5: te gaan. Ja, misschien wel. Ja, waarom
4: misschien
5: niet?
4: Misschien moeten we dan een keer vragen aan hem als we hem in de komende weken een keer zien.
5: Ah, wel, voilà. Ik zou zeggen, Maarten, dat is een uitdaging voor u, hè, jongen.
4: Ja.
0: We hebben wel verschillende uitdagingen voor onze collega's. Dus dat komt allemaal goed.
5: Maar waarom doen we dat niet met een ganse bende, zo van Radio Oost-West?
0: We gaan over naar muziek. Dus gaan kijken eventjes wie die Sommers zie ik klaarstaan.

0: Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie.
1: Ja, laat de zon in je leven en laat de zon vooral over Wingeren schijnen vandaag. Dat is wel de boodschap die we kunnen meegeven. En ondertussen zien we het volgende team. Het volgende team dat oprijdt.
2: Team Fuchsia, als ik het goed voor heb.
1: Klopt.
2: Fuchsia. Ziet dat af. En er lopen hier ook mensen rond die verkleed zijn. Ik vind het gewoon fantastisch. Echt waar.
3: Je vindt het hier allemaal, hè, Joke?
2: Ja, echt waar. Niet normaal.
1: En mensen met boodschappen. Dus je hebt hier zo van die KBC-rondes, zullen we ze maar noemen. Waar je dus een eigen boodschap kan opschrijven. Die hebben je al de opa's zien aangemoedigd worden.
2: Ja, daarnet was het go, go, go, opa.
1: Om maar te zeggen, alles is hier gewoon aanwezig. Hè. Het is,
2: van alle leeftijden ook. Hè. Die meedoen, die meerijden eigenlijk.
1: En mensen hebben dus, dat valt mij ook op, net voor onze studio, zijn mensen hier gewoon aan het picknicken, hè?
2: Ja, het zal wel
1: hebben
2: zien.
1: Een picknick meegebracht.
2: Ja, maar dat is toch
1: ongelooflijk.
2: Zo moet het toch?
1: Ja, inderdaad. Terwijl dat Fuchsia-team hier zijn opwachting. Maar nu komen ze vrij snel binnen, heb ik wel de indruk.
3: Ja, ja. Hiernaast zijn er nog twee groepen normaal gezien die binnen moeten komen.
1: Ja.
3: Nog het rode team en dan nog het witte team.
1: Het dus, witte team, Zuid-Zuid-Af.
3: Ja.
1: Ja, je kan hier ook een drankje proeven. Joke en Cindy, jullie hebben dat gedaan van de borstkliniek, geloof ik.
2: Ja, een smoothie. Wacht, hè, wat zit erin? Een appel.
3: Dragon.
2: Dragonfruit.
3: Ja,
2: dragon. Dus een halve passievrucht. En dan 25 centiliter liefde.
1: Heel belangrijk.
2: En ik zweer het u, het is heel lekker.
3: Ja.
2: Echt waar.
1: Dat was het Fuchsia-team die dus inderdaad ook aangekomen is in Wingeren. En nu een beetje rust kan nemen, een beetje pauze kan nemen. En zoals we reeds zeiden, zijn er heel wat mensen natuurlijk die ook de omgekeerde beweging straks maken. Om weer te vertrekken hier uit Wingeren.
2: Amai, je moet het maar zien zitten, denk ik.
1: En ik hoop maar dat die supporters allemaal blijven om die mensen opnieuw aan te moedigen.
2: Ja, van waar starten ze dan? Van hier dan ook?
1: Ja, ze moeten hier terug onze studio zogezegd passeren. Ja, inderdaad.
3: Wel, ik kan ondertussen wel zeggen dat ook het rode team aan het naderen is.
1: Ah. Oké.
3: Okay. Ja, zij zitten hier, voor wie Wingeren een beetje kent, zij zitten momenteel in de Beernemstraat.
2: Ah. Ja, die zijn niet ver meer.
1: Dan gaan wij tijd en ruimte maken voor wat er gebeurt in de wereld. En zijn we straks met het volgende stukje van onze live-uitzending. Wij blijven hier nog tot 3 uur met Radio Oost-West op het sportpark in Wingeren. Hier natuurlijk altijd netjes te beleven, zoals dat heet.
0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
4: Staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt verlengd met 45 dagen. Dat is volgens Amerika afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op terrein af en toe nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. Er komt een tribunaal voor de misdaden tegen Oekraïne. Dat is een speciale rechtbank binnen de Raad van Europa. De Europese Unie en 36 landen hebben dat goedgekeurd.

0: goedgekeurd. Bedoeling is om Rusland op die manier verantwoordelijk te kunnen houden voor mogelijke oorlogsmisdaden. Waar en wanneer het tribunaal echt opgericht wordt, is nog niet duidelijk. Hevige regenbuien en stormweer verergen de droogte. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Bij felle regen krijgt de droge aarde niet de kans om al dat water op te nemen, waardoor veel water gewoon wegstroomt en verdampt en de aarde dus verder uitdroogt. Door de opwarming van de aarde nu weer krijgen we al maar vaker te maken met korte maar hevige buien, zegt het Klimaatinstituut. In play-off 2 van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerpen met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerpen is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen zonnig met later toch wat buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en temperaturen rond 14 graden. Het is pas in de helft van de volgende week dat het licht verbetert.
1: Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie.

0: Voilà, we zijn nog steeds aanwezig hier op het sportpark in Wingenen voor de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. En ik ga nu eens een heel zware uitspraak doen.
1: Oké.
0: Dus ik vroeg net van, wordt dit hier elk jaar georganiseerd?
1: Dat zou de bedoeling moeten zijn.
0: Ja, wel. Als ze dat inderdaad volgend jaar terug organiseren hier in Wingenen, dan zou ik wel eens durven meerijden. Als het toelaatbaar is qua gezondheid.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: want ik moet nog naar de cardioloog, dus ik ga het hem eens voorstellen, want ik wil ook wel eens een rondje. Ik ga geen 125 kilometer doen. Ik denk niet dat dat haalbaar is.
1: Ja.
0: Maar gelijk lieven zo, langs het parcours en dan meerijden tot hier in Wingenen. Dat zie ik echt wel zitten, ja.
1: We nemen daar een nota van, hè.
0: Ja, kijk, ik ga beginnen trainen, denk ik.
1: Ja, dat zal misschien wel nodig zijn, dat kan gebeuren.
0: Ik denk dat het dringend nodig is. Oh, ziet dat af.
1: Ja, vanavond zijn nog wat muziek natuurlijk en ook de mensen van het Bruegelcomité.
0: Ja.
1: Bruegelfeesten hier in Wingenen natuurlijk zeker en vast iets om naar uit te kijken. Ik dacht het eerste weekend van september, als ik me niet vergis. Zijn ze er natuurlijk ook weer bij en ze trekken nog altijd die bierton binnen hier. En zoals de mannen van Kachikiro zijn, het is altijd dezelfde sukkelaar die moet die bierkar trekken. Ja, kijk, ja.
0: Ik denk dat er nu nog één groep moet binnenkomen.
1: We hebben net het rode team gehad, het rode team, waar ook de Peter in zat namelijk. Peter is van het rode team, was Geert de Vlieger. Geen onbekende naam natuurlijk ook in Sportmiddens.
0: Jan die staat hier zo rare bewegingen te maken. We moeten dan eens te velden om enkele interviews te doen, denk ik.
1: Ja, is dat onze schepen van sporten, Jan? Nee. Ah, nee.
2: Nee.
1: Want ja, maar die moet zich klaarmaken, want die moet straks de rit maken van Wingenen naar Mechelen.
0: Amai, 125 kilometer. Ja, dus dat is 250 door heen en terug.
1: Ja, inderdaad. Ja. En het is dus de bedoeling als ze dan morgenavond aankomen in Mechelen, dat ze dan allemaal 1000 kilometer hebben gereden.
0: Klopt.
2: Daarjuist was de vraag hoeveel deelnemers dat er zijn. Ik denk nog niet dat er officiële cijfers zijn, omdat ik denk dat ze een beetje afwachten tot wanneer dat eigenlijk...
0: Ja, iedereen binnen is waarschijnlijk.
2: Ik weet ook niet of je kan inschrijven voor een bepaalde dag of zo. Mm-hmm. Maar in ieder geval, vorig jaar... was het wel zo dat... wacht hoor, ik ga eens even spieken. Was het maar liefst 1329 teams die aan de start gingen.
0: Wow.
2: Dus ik denk dat dat ook wil zeggen dat het ene team bijvoorbeeld uit 2 of 3 mensen bestaat. Ja. Maar het andere team zal dan misschien 5, 6, 7 mensen bestaan.
0: Of misschien teams die 10, 15 mensen, dat weet je niet.
2: En misschien, ik veronderstel dat dat over de 4 dagen samengerekend is dan. En toen werd er een recordbedrag van 7.362.000 euro.
0: Oh my god, amai.
2: Ja.
1: Dus
2: vorig jaar.
0: Daar word ik echt stil van.
2: Ja.
1: Als we dit allemaal zo zien, dames, dan denk ik dat dat record van vorig jaar gewoon overtroffen zal worden.
0: Dat dat verbroken wordt. Ik hoop het met Hans mijn hart, echt waar.
1: Als we het volk zien, als we de opkomst zien, als we de renners zien, als we heel deze sfeer opsnuiven. Ja, en dit is maar één fractie natuurlijk wat wij hier zien in Wingenen. Want de start in Mechelen, vanavond dan ook weer de aankomst in Mechelen. Ik denk dat het daar nog erger is dan het hier is.
0: Ik heb al beelden gezien van in Mechelen. Het is er zot.
2: Ja, ik kan het mij voorstellen.
0: Echt waar.
2: En ik had zo een beetje het parcours bekeken van de 2 routes. En blijkbaar de zuidelijke route, die doet zelfs mijn geboortedorp aan.
0: Hola.
2: Ja, dus ik ben geboren in Alst, maar ik heb altijd in Moorsel gewoond. En ze zijn zelfs daar op het dorp gepasseerd.
0: Amai,
2: zo tof. Dus ofwel de mensen die nu nog gaan rijden, gaan daar straks passeren. Ofwel zijn ze er al gepasseerd deze ochtend. Dus
1: kijk.
2: Dus een mooie route die ze maken.
1: Ik ga een stapje naar achteruit zetten. Zo heeft Aalst ook nog eens in het nieuws geweest.
2: Ja, maar misschien dan liever via mijn weg dan...
0: Het is niet altijd carnaval in Aalst.
1: Nee, het is niet altijd carnaval. En dit is Wiltura. Een ongeveer.

0: voor het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West op locatie.

0: Ambiance op de radio, maar ook ambiance hier in het sportpark van Wingene. Waar de Maltini's ondertussen aan het warm draaien zijn, zeggen we. Moet je gezien zijn, hè?
1: Ja, ik denk inderdaad dat je het zo mag zien.
0: Ja, ja.
1: Een
0: voorprogramma. Een voorprogrammaatje. Ja, zoiets.
1: Of zoiets.
0: We hebben nog één team dat moet binnenkomen. Dat is het witte team, als ik me niet vergis. Als ik het goed heb bijgehouden. We hebben ondertussen ook al gezocht en nog niet gevonden onze burgemeester. Maar dat is voor straks natuurlijk.
1: Dat komt in orde, Patrick.
0: Dat komt allemaal in orde. En ons Joke komt ook afgestormd. Ik weet niet of Joke iets te vertellen heeft. Heb je iets ontdekt op het terrein, Joke?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Er zijn hier mensen aan het optreden. Ja, dat hebben we juist meegedeeld.
2: Sorry. Ja, en ik was even naar die brandweerman.
0: Ja.
2: Ja, man. En ik ga volgend jaar mee fietsen. Er is nog heel veel werk aan de winkel.
1: Je hebt nog een jaar, hè, Joke.
2: Oh, man, echt waar. Als ik nu twee, drie trappen doe, ik ben ten einde adem.
0: Maar je mocht toch met een elektrische fiets meerijden, hè, Joke? Dan,
2: Maar ja, dat nu... Kom, nu, daar gaan we niet om beginnen.
0: Oh,
2: nee, dat gaan we niet doen. Maar give me hope, Joanna. Give me hope, Joke. Give me hope.
0: Ja, geef ons hoop.
2: Het gaat mij lukken, echt waar.
0: We gaan er zeker alles aan doen om jou het te doen lukken.
2: Voilà, dank u.
0: En dit is Eddie Grant.
3: Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: Ja, en we gaan eventjes die Eddie Grant de pas afsnijden, want ik zie Cindy dat het laatste team zijn opwachting maakt, hè, het laatste peloton.
1: En dat zijn, witte team.
0: Het witte team, ja. Niet van de Aldi, niet van de witte producten.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar wel het laatste team dat hier zijn opwachting maakt en dus als laatste binnenkomt. En ik ben eens benieuwd naar de reactie van de supporters nu langs de eregaak, zeg maar. Ook vergezeld natuurlijk van een wagen. En daar draaien ze inderdaad de eregaak in.
1: Ze draaien de hoek om, mensen.
0: En inderdaad, de supporters zijn nog altijd even wakker. Zelfs voor het laatste peloton.
1: Nog altijd even aanwezig.
0: Ja. Mooi, hè?
1: Nog altijd de commentaar van Kartje Kilo op de achtergrond.
0: Ja. Zoals we reeds zeiden in ons gesprek, het mag ook iets meer zijn. En dat die mannen doen dat inderdaad niet slecht.
1: Super.
0: En als u thuis aan het luisteren bent, dan hoort u op de achtergrond natuurlijk ook die fijne muziek van aan alle kanten eigenlijk een beetje.
1: Ja, het is een beetje van alles.
0: Het is een beetje een mengelmoes, maar om maar te zeggen dat de sfeer hier echt wel goed in zit.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West op locatie.

0: is zo. Nog altijd Radio Oost-West hier van op het sportpark in Wingene. Waar alle teams ondertussen zijn aangekomen. De eerste 125 kilometer zitten erop voor deze teams. Dat betekent dat ze straks natuurlijk nog vertrekken voor de volgende 125.
1: Ik wou juist zeggen, ik denk dat straks de eerste groep al terug gaat klaarstaan om te vertrekken.
2: Amai, die hebben ook niet lang adempauze gekregen.
1: Ja, maar zij zijn wel al. De eerste groep is wel al even binnen.
2: Oké. Ja.
1: Ze hebben wel al even.
2: Ja, maar dan nog.
1: Ik wou juist zeggen, voor mij zat het voldoende zijn, maar
2: ondertussen... Ik denk als ik volgend jaar meerijd dat het toch een enkel ritje zal zijn.
0: Een retourtje. Nee, geen retourtje. Een enkel
2: rit. Nee, gewoon door.
0: Ondertussen is collega Tine er ook bij gekomen. Zegt Tine, als ik jou zou vragen, wat vind je van de sfeer hier vandaag? Wacht, ik even wachten. Dus ik vroeg aan jou, Tine. Jij bent er net bijgekomen. Wat vind je van de sfeer hier in Wingene?
3: Wel, uitzonderlijk goed volgens dat de zon helemaal niet mee zit.
0: Ja, dat is ook waar.
3: Ik denk, mocht dat er aanwezig zijn, dat het nog eens maar 3 zou zijn. Want het is al zeer fijn. Heel moeilijk om hier te geraken trouwens.
0: Dat wel, ja.
3: De parking staan... eivol. Ook de toiletten zitten stampvol. Ik hoorde net een man zeggen, ik zou echt graag nu onmiddellijk een goede wc hebben. Ik dacht, een wc ga je misschien vinden, maar ik weet niet als het een goeie zal zijn.
0: Om maar te zeggen, het is hier vol
3: een
0: bak, hè.
3: Ja, het is echt niet normaal. Wat een evenement. Ja. Echt waar. Ook qua veiligheidsorganisatie lijkt me dit ook een hele grote kleur.
0: Zeg, het ene wat jij nog niet weet, denk ik, is dat wij natuurlijk hier van onze crew, of met onze crew, bepaalde afspraken hebben gemaakt.
3: Er zijn
0: deals gemaakt. Zo heeft hij ook al beloofd dat ze dus volgend jaar zal meerijden.
3: Ja. En heeft ze daar ook een aantal kilometers op?
0: Dat heeft ze nog niet gedaan.
3: Okay.
0: Dat heeft ze nog niet gedaan.
3: We kruipen op een fiets. Laten we daarbij houden.
0: Dus als voorzitter zijnde van de radio, kan je niet achterblijven natuurlijk om ook een belofte te doen.
3: Nee, daar ben ik onmiddellijk mee akkoord. Ik doe 31 mei op de 20 kilometer van Brussel. Dus voor een sportieve uitdaging ben ik niet bang. Dus Joke... We zitten samen,
2: hé. Yes.
0: Yes. Voilà, zie, er worden hier banden gesmeed op deze zaterdagmiddag. Straks gaan we proberen de Moltini's ook eens aan de microfoon te krijgen. Dat lijken mij een toffe bende te zijn. Die mannen hebben hier al een beetje show verkocht, dus...
3: Ja, die lachen letterlijk. Continu, hé.
0: Ja. En dan voel ik mij niet zo alleen als man bij een vrouwenronde tafel.
3: Je hebt ook nog Jan.
0: Ja, maar ik stel mij een beetje dichter bij Jan dan.
3: En wij zijn ook zo'n bedreigende type, zeg.
0: Ja, tuurlijk, uiteraard. Nee, goed, muziek.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.

0: Een ode aan Rosemarie. Voor alle Rosemaries hier op het veld. Ja, Vlaasie. Zo simpel is dat. Ondertussen vertrekken natuurlijk de verschillende pelotons opnieuw richting Mechelen.
1: We zijn terug naar Mechelen. Ja. Voor nog eens 125 kilometer te rijden tot daar. Amai, chapeau. Ik zou het niet kunnen. Echt niet.
0: Ik kijk er graag naar als ze vertrekken en als ze toekomen.
1: Ik ook, ja. Van ver zo.
0: Maar daar houdt het bij. Houdt het op. Ja.
1: Ja, van ver ziet dat er allemaal mooi uit. En ik vraag me af, zijn alle groepen nu terug naar Mechelen? Of zijn er die zeggen van...
0: Een toer is... Ja, ik weet niet of... Er zijn ook verschillende mensen die elkaar afwisselen, geloof ik.
2: Ja, ik denk wel dat het zo is dat je altijd de volledige toer op de een of de andere manier moet doen.
1: Ofwel doe je hem zelf op die manier.
2: Ofwel geef je de fakkel door aan iemand anders. Maar ik zou zeggen, dat is een vraag die we aan de burgemeester kunnen stellen.
1: Die komt straks naar ons.
2: Toch even langs onze studio hier, mobiele studio, gaat passeren.
1: En ik ga hem toch wat tips en tricks vragen voor volgend jaar. Ja.
0: Wat ook mooi is,
1: is
0: dat we net gezien hebben ook dat Wingenen de trofee heeft gekregen van warmste middaggemeente.
1: Amai.
0: Dus dat is ook al iets om mee te nemen.
1: Hoe mooi is dat?
0: Dat is helemaal leuk natuurlijk om als warmste middaggemeente bestempeld te worden. Ondertussen zien we nog renners klaarstaan. Ja, fietsers als ik het zo mag uitdrukken natuurlijk. Die de terugtocht aan zullen vatten richting Mechelen. En ik kan me voorstellen dat ze minstens even warm zullen ontvangen worden in Mechelen. Alhoewel,
1: ja, dat ben ik zeker.
0: Die West-Vlaamse gastvrijheid, die kennen ze in Mechelen misschien net niet. Wie weet. Dat zou kunnen.
1: Ik weet het ook niet.
0: Dat zou kunnen.
2: Het is een mooi initiatief. Dus ik denk dat het initiatief op zich overal verwelkomd wordt. Denk ik.
0: Wie we ook nog voor onze microfoon trachten te halen, dat zijn die mannen die hier net ook een beetje show gaven op het podium. De Moltinis noemen ze zichzelf. We gaan die mannen proberen op te
1: noemen. Ze zijn niet meer staan.
0: Maar we gaan ze zoeken, net als onze burgemeester. En we zullen ze vinden.
1: Ja.
0: Als ze te vinden zijn.

0: Van het mooie Spanje naar het mooie, even mooie Wingenen. En vandaag zelfs een warme gemeente Wingenen. Lieven staat hier naast mij, een tevreden burgervader.
1: Heel tevreden, echt waar. Ik ben eigenlijk tevreden op allerlei vlakken. Ik heb zelf gefietst van Mechelen naar Wingenen. Je begint daar altijd aan met een bang hartje.
0: Ja.
1: Dan zal dat lukken. Ik wist wel dat ik er zou geraken, maar ik wist ook niet hoe goed het zou gaan. Ik moet zeggen, ik had vandaag goede benen, zoals de coureur zegt.
0: Dat is heel belangrijk.
1: Het was aangenaam. En dan ook, ik was hier gisteren namiddag. Ik weet, onze medewerkers van de gemeente zijn meer dan een jaar bezig geweest met die voorbereiding. En gisteren wist ik van, oké, wij hebben gedaan wat we moesten doen.
0: Mm-hmm.
1: Het enige die morgen ontbreekt, dat is het weer. Volk.
0: Ah ja, volk, ja.
1: Volk. En het weer is daar een grote factor in.
0: Ja.
1: En toen dat we van Tiel Twingen naar binnen reden, was het, ja, begon te spetteren. Maar dan kom je Wingen binnen en beetje per beetje zie je van, oké, ik had al in de Leenmolenstraat gezien van, er staat volk op het plein.
0: Ja, ja.
1: En dan kom je hier zo die Erehaag binnen. Ja, dan...
0: Welke gevoel heeft dat, ja?
1: Ja, dan krijg je zo koud als iets. Dan begin je te trillen. Je krijgt echt kippenvel.
0: Wij als medewerkers hier, Joken en ik, hebben, en Cindy zeiden ook al tegen elkaar, elke keer dat er een peloton binnenkwam, krijg je kippenvel.
1: Ja, dat is...
0: Ongelooflijk.
1: En iedereen zegt het op voorhand, het is een fantastisch gevoel. Maar iedereen zegt, je kunt het niet beschrijven.
0: Ja, nee, ja, er zijn geen woorden voor.
1: Er zijn geen woorden voor, en dan kom je hier toe en... Eigenlijk is het spijtig, want je wil naar iedereen zwaaien.
0: Mm.
1: En je ziet alles en iedereen en eigenlijk zie je niemand.
0: Ja.
1: En dan zegt, komt op dat binnenplein na een tijdje. Zegt hij, ah, burgemeester heeft ons gezien. Ja, we stonden daar.
0: Ja, ja. Nee, dus ja.
1: Maar die handjes klappen langs de zijkant is ook fantastisch. Ja.
0: Kan je beschrijven? Zeg maar Joke.
2: Ik heb een vraag voor jou. Hoe bereid jij je voor op dit evenement? Want 125 kilometer, dat is niet niks, hè?
1: Dat is niet niks, nee. Maar ik heb, denk ik, 7 of 8 keer gefietst. 5 keer alleen.
2: Ja?
1: Want ja, met mij kan er nooit niemand fietsen, want ik fiets op de momenten dat een ander zegt van... ik zit liever in mijn zetel.
2: Mm-hmm.
1: 2 keer met mijn vrouw, de zondagnamiddag. Zij met een elektrische fiets, ik met mijn koersfiets. 1 keer zijn we heel goed uitgeregend. Dat we na 35 kilometer terug stonden bij ons thuis. 1 keer heb ik 103 kilometer gereden alleen.
2: Amai.
1: En dan wist ik van, oké.
0: Het gaat gaan.
1: Dat gaat gaan. Maar ja, het is 's avonds na een drukke dag. Tussen een werkdag en een avondgedeelte.
2: Mm-hmm.
1: Een paar uurtjes gaan fietsen. En dan voel je ook van, ja... S avonds fietsen, dat is niet hetzelfde als morgens fietsen.
0: Nee.
1: Uw benen van de hele dag op een stoel... Je hebt al een keer kramp, dat je zegt van, maar vanmorgen, ik was content met mijn benen.
0: Jullie zijn vertrokken met een stralende zon, heb je verteld, in Mechelen.
1: Ja.
0: Toen kom je met iets minder weer, maar goed, dat doet er niet toe. Kan je beschrijven, Lieven, hoe het onderweg is geweest? Hoe je dat in de sfeer in die peloton was?
1: Sfeer, ja, eigenlijk ken je niemand.
0: Ja.
1: Komt daar toe in Mechelen, staat daar alleen. En je begint te babbelen met Jan, Piet, Pol. En
0: Ja.
1: En dan begin je te fietsen. Komt iemand naast je fietsen, maar je moet per 2. Kent ook niet.
0: Ja.
1: Begint te babbelen. En in het begin is dat, ja, iedereen rijdt goed in het begin. Maar na verloop van tijd, dan zie je dat mensen beginnen afzien.
0: Mm-hmm.
1: Het waait. Bepaalde mensen waaien eigenlijk ook echt weg uit het peloton.
0: Ja.
1: Omdat zij... niet gewoon zijn van in een peloton te rijden. En bij de start, als je aanzet, laten ze al een afstand van 10 meter en dan waaien ze gewoon weg. Maar goed, er zijn dan van die 8 mensen van de Vlaamse wielerschool, die duwen dan wel. Maar op een bepaald moment zijn er duwende handjes te kort en dan begin je zelf ook een handje toe te steken.
0: Ja.
1: En dan leer je terug nieuwe mensen kennen.
0: Ja.
1: Ook mensen die ziek zijn of herstellende zijn, die in het peloton waar ik in reed, 24 kilometer per uur, dat is de traagste van de 3. Maar daar zitten ook de mensen die de meeste uitdaging en minst getraind zijn.
0: Ja.
1: En

0: Daar zit van alles tussen, echt waar. Van alles. Van alles. En ja, mensen die... Er zat ook een dame tussen die haar man in 15 verloren was. Sindsdien fietsen zij met een hele groep ieder jaar. Ze is ondertussen opnieuw getrouwd, heeft twee kindjes, maar... Dat blijft, en, allee, dat pakt u die verhalen onderweg, ja. Dus,
1: Allee, een zware, maar allee, een emotionele dag ook, ja.
0: Emotioneel ook. Ik heb zelf ook gefietst, niet voor mezelf, maar ik heb gefietst voor eigenlijk Hans Wingen, Zwevenzeel en Ruisleden, voor alle mensen dat ik weet van... Ze zijn geconfronteerd met die vreselijke ziekte, hè. Zijn er geconfronteerd mee geweest of hebben iemand verloren of iemand is ziek in de familie. Allee, we kennen er allemaal en zeker dat wij als politieker lopen zoveel rond. Mm. Ik vond dat ik eigenlijk met heel de gemeente rondgefietst heb. Maar dan heb ik ook een aantal mensen toch gisteren een keer gebeld. En, of een berichtje gestuurd, mensen uit mijn dichte kring. Die heel ziek zijn op vandaag. Of... Ze zouden hier proberen te zijn, maar ik heb ze nog niet gezien. Omdat ik weet ook dat ze er heel slecht aan toe zijn. Mensen ook die recent iemand verloren hebben. Allee. En die steek je, neem je mee in uw achtertasje. En ja, dat voel je de hand, Gerrit.
2: Ja, ik heb met mijn grote mond...
1: een belofte gedaan.
2: Omdat ik heb ook in 2024 kreeg ik de diagnose van barmhalskanker. Dus voor mij is dit wel heel speciaal. En ik heb gezegd van volgend jaar doe ik ook mee. Ik ga niet zeggen dat ik 125 kilometer ga kunnen rijden. Dat weet ik nog niet, want ik heb 0,0 conditie. Dus heb je een paar tips voor mij, wat ik moet doen?
0: Zeker. Gewoon iedere week een keer fietsen.
2: Ja, dus ik ga mijn velo moeten aanschaffen. Dat is al punt 1.
1: Dat is het eerste.
0: Er zijn ook mensen die met een elektrische fiets mee fietsen.
2: Ah, wel, dat is misschien wel... Ja.
0: Maar het is volharding, hè? Fietsen.
2: Ja.
0: En leren... Alleen rijden is niet moeilijk.
2: Nee, dat is waar.
0: Maar in een groep, we zijn met 120, 130... Je moet durven tot dicht op dat wiel van die voor u. Ja. Want dan rijd je uit de wind.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus, en ook een keer goed kijken van wat dat de wind komt, ja. En aan de juiste kant fietsen. Het zijn
1: kleine tips, maar ze zijn... Ja.
0: Heel belangrijk, ieder uur eten.
1: Ja.
0: Een gelletje, een energiereep. Om de 10 minuutjes een slok drinken. Niet te veel, een slokje. Dat je hydrateert, dat je voldoende energie hebt. En dan lukt dat zeker.
2: Want hoe lang heb je erover gedaan?
0: 5 uur.
1: Oeh. 5 uur, ja.
2: Oké, ik weet wat mij te doen staat.
1: Oké, zeg liever om af te ronden. Kunnen we zeggen dat we met Wingenen vandaag ook een beetje de kanker uit de wereld hebben samen getrapt, zeg maar, uitgetrapt?
0: Goh, ik denk dat we het... zeker ook bespreekbaar gemaakt hebben. Wij willen een gezonde gemeente zijn. Mm. Iedereen wil dat zijn. Maar wij werken naar ons gemeente ook aan, samen met ons personeel. Wij doen er alles aan om onze eigen medewerkers gezond en fit te houden. Maar ja, die ziekte die sluimert bij iedereen achter de hoek, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Ik ben heel fier, echt waar, dat wij na 5-6 jaar toch een keer mogen middagstad zijn. Mm-hmm. We komen op tegen kanker. In het verleden was dat niet mogelijk, want wij moesten 1000 parkeerplaatsen hebben die verhard waren. Wij hebben dat niet in een gemeente als Wingenen. Kom op tegen kanker, beseft dat ondertussen ook wel van, ja, we kunnen niet naar enkel maar steden gaan. Dus ze zijn met heel veel plezier teruggekomen. En als ik rond mij kijk, ik was daarnet aan het babbelen met de algemeen directeur van Kom op tegen kanker. Hij zegt, het is het mooiste dat ik al gezien heb dit jaar.
2: Amai.
0: Dat doet dan deugd.
1: Dat doet deugd.
0: En ik hoop dat we iedereen die ermee geconfronteerd is, toch wel een stukje hoop en hebben. Hart onder de riem. Een steuntje gewoon van, allee, we maken het bespreekbaar, mm-hmm. We denken eraan, ja. We durven het uitspreken. Als je hier rondkijkt, hier op het podium, zijn er ook al meer dan voldoende mee geconfronteerd.
1: Ja, ja.
0: Het is, je moet niet ver kijken.
2: Het is heel belangrijk. Ja.
0: Ja.
1: Oké, zeg lieve, dankjewel. En het was voor ons een voorrecht om het op de eerste rij te mogen meemaken.
0: Super.
1: We hebben heel veel kippenvelmomenten gehad. We kunnen een dijntje door, denk ik.
0: Ja, super. Ja, ja, ja.
1: Dankjewel, lieve.
0: Dankjewel. Nu ga ik supporteren voor onze schepen.
1: Dat is een goed idee. Dit is The Walk of Life van de Dire Straits. Ja.

0: Mooie muziek op een zaterdagnamiddag hier allemaal live nog bij Radio Oost-West vanop het sportpark in Wengene. En dat allemaal in het kader van die 1000 kilometer kom op tegen kanker, waar we net de burgervader ook gehoord hebben. En ondertussen is het hier, dames, opnieuw gestopt met regenen. Hoe nieuw dus?
1: De zon die komt er precies een klein beetje door.
0: Wij zorgen voor de zon.
1: Ja. Weet je wat ik mij wel afvraag?
0: Nee.
1: Waar onze collega Lieven ergens
0: zit inderdaad. Het is eventjes geleden dat we hem hebben gehoord.
1: Ja, want hij was aan het wachten op een peloton in de Ruisleden, dacht ik.
0: Ja.
1: Dus ik vraag mij af.
2: Ik denk dat dat nog heel eventjes gaat duren. Want het peloton waar dat hij op wacht is het paarse peloton.
1: Ja.
2: En zij zijn op weg naar Ruisleden, maar zij zitten momenteel om de Ruisledensteenweg.
1: Ah ja, oké.
2: Dus het zal een beetje van afhangen waar dat onze collega gesitueerd is.
1: Ja, waar dat hij gestationeerd is.
2: Ja, dus we gaan zien. Maar als het echt in het centrum is dat hij zit, dan gaat dat hij nog even geduld moeten hebben.
1: Ze zijn er bijna, toch?
2: Ja, hij gaat nog eventjes geduld moeten hebben. Maar niet veel.
0: We gaan horen hoe zijn benen nog zijn van onze lieven en zijn conditie nog op peil staat. Dan kan hij meerijden natuurlijk met dat peloton en misschien nog eens laten ons verhasten op een leuk interview, een leuk gesprekje.
2: Laat ons hopen, Patrick, dat hij dan niet te ver rijdt, dat hij nog kan terug.
1: Ja, voilà, dat hij nog terug raakt.
0: Dat hij niet belt van jongens, kunnen mij komen halen met een bezemwaan of zo. Allee, dat zou kunnen natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Goed, we gaan nog een beetje muziek draaien. Ik stel voor dat we op zoek gaan naar de mensen van de borstkliniek, want die gaan ook nog een gesprekje komen voeren. Maar eerst nog wat muziek. Dit is Sergio and Sister.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: Vrienden voor het leven, ja, dat zullen waarschijnlijk wel de zaken zijn of vrienden gesmeed worden hier tijdens deze 1000 kilometer kom op tegen kanker. Ik heb een renner, een kom op tegen kanker renner bij mij staan. Ik luister naar uw naam, wie bent u?
1: Ik ben Geert.
0: Geert, en Geert is afkomstig uit?
1: Uit Mol.
0: Amai, uit Mol. En ik kan me voorstellen dat je met de wagen naar hier bent gekomen?
1: Ik ben met de wagen naar hier gekomen, ja.
0: Dus het is de bedoeling dat u straks het stuk van hier in Wingene richting Mechelen gaat rijden.
1: Terug naar Mechelen, ja, klopt.
0: Ik zie ook dat u een volledige supportersclub mee hebt gebracht.
1: Ja, wij zijn...
0: Oei, microfoon valt. Ja. Nee, ik zal het met één microfoon doen.
1: Ja, wij zijn de groep Mols, Hoop, hè, van Mol. En wij zijn al sinds 2017... aan het rijden voor Kom op tegen kanker. Nadat een van onze beste vriendinnen daaraan overleden is. Mm-hmm. En ondertussen is dat een hele echte vriendengroep geworden. Dus elk jaar opnieuw heel plezant.
0: Dus u weet waarvoor u het doet eigenlijk?
1: Ja, zeker wel. Spijtig genoeg wel, maar het is toch wel...
0: Het is nog hetgene wat u kan doen natuurlijk.
1: Ja. Het blijft ergens aangenaam.
0: Ja. Is dit de eerste keer dat u deelneemt?
1: Nee. Sinds 2017 zijn we bezig. En alleen 2 jaren tijdens corona hebben we niet deelgenomen. Maar de rest,
0: dus u bent al een beetje getraind.
1: We zijn vaste klanten.
0: Beetje getraind ook uiteindelijk. Hoe bereidt u zich trouwens voor op zo'n
1: Ik ben bij een fietsclub en begin maart beginnen wij te trainen. Dat we goed op niveau zijn.
0: Ja. We hebben al een beetje alle weersomstandigheden gekend hier in het mooie West-Vlaanderen. Het heeft al wat geregend. Nu komt de zon er een beetje door.
1: Voilà.
0: Wat is het ideale koersweer voor u? Of de fietsweer?
1: Zon, maar niet te warm.
0: Ja.
1: Dus het gaat ideaal zijn deze namiddag.
0: En was dit de eerste kennismaking met West-Vlaanderen voor u als inwoner van Mol?
1: Nee, want vorig jaar ben ik in Brugge vertrokken.
0: Dus inderdaad vlakbij. U heeft ook de sfeer, denk ik, meegemaakt van toen de pelotons hier toekwamen, wanneer ze terug vertrekken. Ja, ik denk dat het als fietser ook wel belangrijk is dat die supporters langs de weg...
1: Dat is heel belangrijk, ja. En als je in Mechelen binnenkomt, dat is ook altijd heel ontroerend. Het enthousiasme van de mensen, dan weet je waarvoor je het doet. Ja.
0: En dan maar hopen natuurlijk dat het ook een mooi bedrag mag opleveren op het einde van de rit natuurlijk.
1: Ja, maar elk jaar meer en meer, dus daar doen we het voor.
0: We gaan het record verbreken
1: uiteindelijk. Ja, ik hoop het. Ja.
0: Mag ik zeggen dat we eigenlijk door u ook een beetje het kankergegeven of de ziektekanker proberen uit de wereld te helpen?
1: Ja, dat is het uiteindelijke doel. Hè. Er is nog wel wat werk aan de winkel zijn, maar ik denk dat we toch wel goed bezig zijn.
0: Oké. Ik wens u heel veel succes en doe ze de groeten in Mechelen.
1: En in Mol.
0: En in Mol.
1: Oké, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ja,

0: Omdat we natuurlijk ook net een gesprekje hadden met de mensen van Mol. Iemand die ook straks hier vertrekt uit de Wingen richting Mechelen. En zo zie je maar, ieder mens die hier of iedere persoon die hier vertrekt vandaag, ja, heeft eigenlijk wel een eigen verhaal. Dat valt wel op, hè. Iedereen een eigen verhaal heeft of een eigen reden heeft om mee te fietsen.
1: Ja, het zij superpersoonlijk, omdat ze er zelf lichamelijk mee geconfronteerd zijn. Ofwel omdat ze wel op zijn minst één iemand kennen die ermee geconfronteerd is of is geweest.
0: Ja.
1: Dus
0: we weten waarvoor we het doen vandaag. En
1: inderdaad.
2: Ik denk dat voor veel mensen dat ook de mentale kracht geeft. Als je echt iemand in gedachten hebt waarom je ook meedoet, dat dan net dat duwtje kan geven dat je nodig hebt om niet op te geven, ja, tot de finish.
0: Ja, het is nodig. Hè. We hebben het al een paar keer gehoord in onze gesprekjes. Het is nodig dat men blijft inzetten op het onderzoek. Om die ziekte hopelijk ooit eens uit de wereld te krijgen. Ik weet niet hoe het zit met de tijd, maar ik verwacht ook nog eventjes Lieven, live ergens over, rond het parcours aan het zwerven is, zeg maar. En die ons op de hoogte zal houden van het volgende peloton. En misschien hebben we hier nog wel een paar gesprekjes in petto. Ondertussen draaien wij hier muziek. Radio Swest live van op het sportpark in Wingenen.

0: oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: even de Simple Minds de pas afsnijden. En dat mag je letterlijk nemen, want we hebben iemand aan de telefoon die onze vliegende reporter is. En dat is nog altijd Lieven. Lieven, het is aan jou.
1: Ja, hallo. Studio, ik bevind me hier nog steeds langs het parcours en ik heb hier enkele supporters. Ik ga eens vragen voor wie ze supporteren.
2: Wij supporteren voor Ingram Microtrappers van Elewijd.
1: Elewijd, mag ik vragen waar dat ligt?
2: Elewijd ligt in Vlaams-Brabant, dat is tegen Zimst.
3: Amai.
1: En hoeveel renners, of is één iemand in speciaal of een groep renners?
2: Nee, wij zijn ingeschreven met 2 teams en wij zijn met 16, dus iedere toer doen we een ritje van 125 kilometer.
1: En jullie zijn zeker dat ze in het eerstvolgende peloton zitten of wachten jullie af?
2: Nee, ze zitten niet in dit peloton, ze vertrekken de voorlaatste ploeg, dacht ik. En dat is Flusia 24, dat is nog even een half uur wachten.
1: Er komt een ander peloton. Ik ga straks proberen meefietsen. Maar ik denk dat jullie ook supporteren voor iedereen die passeert.
2: Zeker, voor iedereen die passeert. Dus voorkomen tegen kanker. Dus ja, iedereen heeft wel iemand die daarmee te maken heeft. Dus wij supporteren voor iedereen.
1: Ben je zelf een fietser?
2: We hebben deze morgen gefietst. Wij zijn afgekomen van Mechelen tot Wingen. 125 kilometer aan 27.
1: Ah zo, dus eigenlijk mee met een groep vanuit Mechelen naar Wingen.
2: Ja, zeker. Hè. Met 2 van het team. En ik samen, ja.
1: En hoe voel je mee met, de benen?
2: De benen zijn geweldig goed. Hè. Goed getraind. Hè. Ah, ja, zeker. Hè. Wij fietsen regelmatig een keer naar de zee en terug. Maar ja, de beentjes zijn in orde.
1: Oké, ik hoor dat de groep passeert. Ik ga je laten supporteren en ik ga zelf nu proberen mee fietsen. Oké, dank u wel voor het interviewtje. Oké, nog veel succes.
0: En zo zien we. We zien het niet natuurlijk, maar we
3: nee,
0: kunnen
3: we zien
0: ons
3: het
0: voorstellen.
3: Niet. Ik kan het mij levendig voorstellen, ja.
0: Onze lieve wipt op zijn fiets, springt op zijn fiets en hij gaat proberen dat peloton bij te benen. Dus waarschijnlijk horen we hem straks nog eens terug bij leven en welzijn, zoals dat.
3: Ja, voilà.
0: Goed, wij gaan terug een beetje muziek draaien.

0: Samen op speed, dat mag je ook letterlijk nemen, lieven. Ik heb begrepen dat jij aan het meefietsen bent.
1: Ja.
0: Zeg maar hoor.
1: Ja, ik ben nu de supportersgroep net voorbij gereden, maar ik wacht nu nog eventjes het peloton op. Als het lukt, want ik zit hier op de overweg met de Rijksweg Tielt-Aalter. Dus ik wou nu het peloton op die aan 24 per uur gemiddeld aan het rijden is. Er is hier wat aan de overweg met de motards, die moeten allemaal hun plaats vinden. Inmiddels is er hier in Ruisleden wel een buitje gepasseerd, dus er heeft hier wat geregend. En ik hoop dat de renners zich daar goed hebben tegen gekleed. Ik ga misschien direct eens vragen. Het is een peloton dat aan 24 gemiddeld per uur rijdt. En ja, ik kan u eventjes supporteren. Hallo, hoe is het ermee? Hoe is het ermee? Alles goed? Kunnen jullie het droog houden? Ik ga eventjes dichterbij komen. Ben je goed gekleed?
2: Ja, heel goed gekleed.
1: En heb je goed kunnen rusten in Wingeren?
2: Ik ben net gestart, dus ik moest niet rusten.
1: Ah, je moet niet rusten. Het is net een start.
2: Ja, één keer de namiddag.
1: Zo, en wat denk je dat de wind gaat doen? Meewind, tegenwind?
2: Blijkbaar meewind.
1: Dat is eigenlijk in uw voordeel natuurlijk. Ben je een beetje getraind?
2: Een klein beetje. Een klein beetje.
1: Maar je hebt hier goede kornuiten voor je en achter je. Ja. Met hoeveel rijden jullie hier van je groep?
2: Een klein ondertal, denk ik.
1: En mag ik vragen van waar je afkomstig bent?
2: Van Brussel.
1: Ah, van Brussel.
2: Van Tarike, in de ploeg.
1: Ah, je bent eigenlijk Frans zelf, maar je doet het heel goed in het Nederlands, moet ik zeggen. En wat ga je vanavond nog doen?
2: Slapen.
1: De beentjes omhoog en slapen. Oké, okay, dankjewel. Dat lijkt mij veel succes, veel succes. Zo, ik ga hier het peloton nog een beetje laten passeren. Veel succes allemaal. Goede aankomst in Mechelen. Misschien heeft er nog iemand een berichtje voor iemand aan het thuisfront. Ga je eens vragen. Heeft er iemand een berichtje voor iemand aan het thuisfront?
3: Dus jullie allemaal heel graag. Bedankt voor te komen supporteren voor ons. En tot in Mechelen.
1: Dat is een heel mooie afspraak. Ik ga nog eventjes naar de renners hier voor mij. Van waar zijn jullie?
4: Zwolle City.
1: En doe je de Hanse rit door en terug?
4: Nee, enkel de namiddag. De namiddagrit. En ja, dat zal het zijn. Dan ben ik er toe.
1: En wat ga jij nog doen vandaag of morgen? Of wordt dat uitbollen of toch weer op de fiets?
4: Morgen is terug op de fiets voor mij. Morgen vroeg start ik in Mechelen en dan rijd ik richting Eeklo.
1: Proficiat, dan doe je eigenlijk heel veel kilometers. Zo. Ja, dankjewel. En nog een goeie rit, goeie rit. Zo, dat was het dan voor deze tussenkomst van dit peloton. Ik ga ze nu allemaal laten passeren. Tot later.
5: Goed bezig, lieven.
0: Zodat je zelf terug geraakt, hè, lieven. Want anders moeten we de bezemwagen sturen. Dat is niet de bedoeling, natuurlijk.
1: Ja, die is maar voor na 3 uur.
0: Hè. Ah, oké, okay, ja. Goed, we hebben vooral onthouden dat de mensen gaan slapen vanavond. Dat zal een strak idee zijn, denk ik. Want iedereen zal wel een beetje vermoeid zijn, natuurlijk, van die kilometers die ze hebben gefietst. Dankjewel, lieven, voor jouw tussenkomsten, trouwens.
1: Ja, graag gedaan. Tot later.
0: Tot later. En zo gaan wij terug nu echt wel een beetje muziek laten horen.

0: Radio Swest nog steeds live van op deze, het sportpark hier in Wingen tijdens deze 1000 kilometer. Kom op tegen kanker als middaggemeente zijn er natuurlijk. Zeg Joke, ben jij een fan van het Eurovisie Songfestival?
1: Maar ja, het zal wel zijn.
0: En wat verwacht je van onze Belgische inzending vanavond? Oei.
1: Wel, eerlijk gezegd, ik heb dinsdag gekeken. Mm-hmm. En ik had zoiets van, die gaat daar nooit niet door geraken.
0: Ja.
1: En toen keek ik... ik heb niet gewacht achter de uitslag. En toen stond ik woensdagmorgen op en dan zag ik van... Oh, ze is door.
0: Ja.
1: Misschien maken we wel... Ik zeg niet dat we gaan winnen. Maar ik denk wel dat we vanavond toch redelijk goed gaan scoren. Ik hoop het toch.
0: Ja. Heb je een favoriet voor vanavond? Waarvan je denkt van dat land zal het gaan?
1: Wie was het? Ja, er was een liedje, maar het land ontspreekt. Ja, ik kan het niet onthouden. Sorry. Ja, ja nee. Finland?
0: Finland.
1: Wacht, maar ik heb donderdag de tweede halve finale heb ik niet gezien. Dus ik weet niet wie er de donderdag heeft opgetreden. Ik heb het niet gezien, want ik zat op een verjaardagsfeest. Dus ik weet het niet. Ik hoop alvast dat Israël niet wint. Sorry.
0: Ja, wel, ik ging net ook de vraag stellen. Dat is toch altijd, dat is een heikelpunt. Laten we daar heel eerlijk in zijn.
1: Daar heb ik het wel heel moeilijk mee.
0: Ik vind dit inderdaad ook niet kunnen. Maar goed, mensen zeggen van politiek heeft niks te maken met muziek. Maar dit
1: toch,
0: is toch iets helemaal anders.
1: Dat is helemaal anders. Voor de eerste keer in zoveel jaar staat eigenlijk Eurosong een beetje op zijn kop.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Helemaal waar.
1: Maar kijk, ik ga zeker kijken vanavond. Ja,
0: en we gaan duimen voor de Belgen.
1: Dat zal wel zijn.
0: Oh, het zal wel zijn. En wel, laat ons misschien al eens genieten van dat nummer dat het vanavond probeert waar te maken. Daar op het podium van het Eurovisie Songfestival.

0: Het zal de vraag zijn of ze zich vanavond op dat gladde ijs kan rechthangen en dat houden tenminste. Dat zullen we moeten afwachten, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival. Ondertussen van het Eurovisie Songfestival naar de bühne in Wingen. Het is maar een kleine stap en daar treden straks de mensen de Moltinis op. Heren, welkom in de studio van Radio Oost-West. Wie of wat zijn de Moltinis?
1: De Moltenis.
0: Moltenis, ja.
1: Dat verwijst naar de originele ploeg van Eddy Merckx, waar Eddy Merckx zijn grootste successen heeft mee behaald.
0: Ja.
1: En dat verwijst eigenlijk naar een merk van saucissen.
0: Ah, van saucissen?
1: Ja, salami.
0: En mag ik dan stellen dat jullie ook een beetje saucissen zijn?
1: Wij zijn af en toe wel serieuze worsten.
0: Hè. Ah ja. Voilà. Wat mogen de mensen straks verwachten op dat podium van jullie?
1: Wel, alles wat enigszins meezingbaar is.
0: Ja.
1: Dus als wij ergens spelen, proberen wij altijd dingen te spelen die iedereen kan meezingen en die ook niet te lang duren. Dus daarom spelen wij heel veel medleys. En wij amuseren ons en wij hopen van de mensen net hetzelfde.
0: Ik heb er net al een beetje een voorsmaakje mogen zien van jullie. Je begeeft ook tussen de mensenmassa, zeg maar. Is dat bewuste keuze of...
1: Dat is een bewuste keuze. Nee, wij wilden een beetje mens zijn onder de mensen. Nee, dat is niet waar. Hoe dichter wij bij de mensen kunnen komen, hoe leuker.
0: En ja.
1: Ambiance, ja, dat begint dicht bij de mensen. Op sommige evenementen gaat dat niet, omdat het podium te groot is of de mensen te ver zitten. Maar of wij voor 20 man spelen of voor 5000 man, wij proberen altijd alles dicht bij de mensen te brengen.
0: Zeg, dit evenement, Kom op tegen kanker, de 1000 kilometer. Hoe belangrijk vonden jullie om er toch te mogen bij zijn?
2: Wel, dat was eigenlijk een grote topic voor ons. Dat ligt ons toch wel nauw aan het hart. En wij proberen ook elk jaar wat goede doelen te pikken of te spelen. En toen de vraag kwam om naar hier te komen, we hebben niet getwijfeld, geen seconde. Want als er nu één nobel doel is, dat is echt een heel goed ding dat dit bestaat.
0: Ja.
2: Want ik zie ook als je hier rondloopt, hè, je ziet ook heel veel mensen, die positieve vibe die hier hangt. Alle mensen hebben een verhaal hier. Hè. Alle mensen hebben een verhaal hier. En toch zie je heel veel mensen die de moed hebben, die ook lachen, die naar hier komen, een verhaal vertellen, of het verhaal komen brengen van iemand.
0: Mm-hmm.
2: Dit maakt dit zo mooi. Ja.
0: Warme event, zeg maar. Warm event.
2: Dat is inderdaad zo, ja.
0: Zeg, hobby's, is fietsen een hobby van jullie? Of mag je dat zo zeggen, ja?
1: Ik ben eigenlijk wat ze in de volksmond een saloncoureur noemen.
0: Ah, oké, ja.
1: Als het mooi weer is en meewind, dan kruip ik op mijn fiets. Nee, ik fiets graag. Ja. Mountainbiken, wielrennen. Maar onze smalste mes uit de lade, onze Danny, die heeft net 2 dagen in Valkenburg in wind en regen alle Nederlandse toppen die bestaan beklommen. Dat is wel de fanatiekste. Maar wij houden van fietsen ook wel in het dagelijks leven.
0: En hij ziet er nogal wel perfect in vorm uit voor straks dat optreden te doen, hè, natuurlijk.
1: Voilà.
0: Voilà. De benen zien er nog geen fantastisch uit.
1: Maar ontharen, daar doen we niet aan mee.
0: Ja, nee, dat gaan we niet doen. Zeg, dagelijks leven, zijn jullie ook bezig met dit of is dit een nevenactiviteit?
1: Dat is stilaan. Dat was ooit een grapje.
0: Ja.
1: En dat is een grapje aan het worden dat nu alle drie eigenlijk een beetje ons bijberoep is. Ik werk ook nog in theater als poppenspeler.
0: Ah, okay.
1: Ik geef les, muziek en dramalessen in een lagere school in Sint-Niklaas. Onze Rudy die heeft een castingbureau voor film en tv.
0: Aha.
1: En onze Danny is een leraar, zesde leraar ook in het lager onderwijs.
0: Ze zeggen altijd van een leraar moet er een hoek af zijn. Dat klopt waarschijnlijk.
1: Meestal wel.
2: Ik ga even overpakken nu. Ik denk, ik heb ze zelf nog niet gevonden, die hoeken.
0: Oké. Okay. Dus ze zijn er allemaal afgesleten.
2: Ja, inderdaad. Ja. Zalig wel om met die kerels op te trekken. Ja,
0: maar dat zie ik ook wel. Dat het, het, het,

0: Ziezo, als je dit muziekje hoort, dat heb je ook even na de klok van 11 uur gehoord. En we zijn nu net voor 3 uur gekomen. Dat betekent dat wij hier stilletjes aan gaan afronden. Terwijl de laatste teams hun opwachting maken om Wingenen te verlaten. En ja, dat zie je en merk je ook wel aan de opkomst. De mensen trekken ook richting huis natuurlijk. We zien hier bijna een beetje afgerond. Jammer voor de Moltini's eigenlijk wel, die mannen gaan moeten optreden.
1: Ik denk wel dat er straks nog een publiek gaat zijn die gaat kijken naar het optreden.
0: Laten we daarvan uitgaan natuurlijk. Zeg, het wordt tijd om iedereen te bedanken. Eerst de Heert daar in de studio, ook Lieven op zijn fiets. Hè, want die was er ook bij vandaag.
1: Ja.
0: Jan, die de techniek hier ter plaatse heeft verzorgd. En natuurlijk jullie dames, hè, want jullie waren ook al 3 bij. En dat dan met assisteren. Belieft. Ah ja, die ook mooi. Ah, ja.
1: Jij ook, hè, Patrick.
0: We hebben ons best gedaan opnieuw. Een nieuwe afspraak maken we voor een opname van de live-uitzending op 7 juni, als ik het goed van buiten ken. In Kortrijk tijdens de G-voetbalwedstrijd daar voor hun benefiet 10 jaar bestaan van de G-voetbal in Kortrijk. En er zijn nog veel live-uitzendingen die daar niet volgen natuurlijk. Ziezo, dankjewel. Ook aan de luisteraars thuis daar om te luisteren. En ons rest er nog een heel fijne zaterdag toe te wensen.
1: Zal wel zijn.
0: En we gaan eindigen met onze slogan: samen trappen we kanker de wereld uit.
1: Yes.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 3:00.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Vijf minderjarigen die met een auto op een boom botst in Brasschaat kwamen van een feestje, bevestigt minister Jan Boon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om. Van de andere vier zijn er twee in levensgevaar en twee zwaar gewond. De bestuurder zou 100 km per uur hebben gereden in een zone 50. Op dit moment trekt de Pride Parade door Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen op straat voor de rechten van de Holibi-gemeenschap. Want het is ook een extra speciale editie. De Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Wie net naast een ticket voor de Britse popster Harry Styles greep, heeft geluk, want plots staan er tickets te koop aan spotprijzen. Op Ticketswap en Marktplaats vind je kaartjes voor 35 of 50 euro. Opvallend als je weet dat ze net na de officiële ticketverkoop nog doorverkocht werden aan 500 euro. Styles begint vanavond in Amsterdam met een reeks van 10 optredens. Er trekken straks buien over het land van west naar oost. Maxima 14 graden, ook vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen nog eerst wisselvallig bij graad of 15, maar in het midden van volgende week wordt het droger en zachter.
5: Radio

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Luister regionaal.
4: Radio Oost-West.
5: Oost-West.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regionieuws op Radio Oost-West. Een 29-jarige man uit Meulebeke heeft van de rechter alleen in de rijverbod en een boete gekregen nadat hij alweer betrapt was met alcohol achter het stuur. De man liet 2,09 promille optekenen en was agressief tegen de politie. Hij moest dan ook ontnuchteren in de cel. KFC Meulebeke heeft een heleboel oude wedstrijd-t-shirts een nieuw leven gegeven. 14 sets voetbaltruitjes, aangevuld met enkele truien voor doelmannen, en 2 trolleys werden geschonken aan goede doelen. Uit nazicht wees dat er nog heel wat ongebruikte kledij lag. En die wilde men niet zomaar weggooien, dus via sociale media lanceerden ze een oproep. En met succes. De truitjes krijgen een nieuw leven bij Stierka in Gent, bij de oud-leidsters van de Giro van Meulebeke, bij Itinera in Beernem en ook in het detentiehuis in Kortrijk. De woonlasten liggen hoog in Vlaanderen. Uit de woonbalans van M-Beeld blijkt dat alleenstaanden gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen aan wonen spenderen. Bij 2 verdieners gaat iets meer dan een derde van het inkomen naar de afbetaling van de hypotheek en naar de energiekosten. In Tielt ging bij alleenstaanden zo'n 50% van het loon naar wonen. Een jaar eerder was dat ietsje minder. Bij de 2 verdieners ging het in 2025 om gemiddeld 27% van het inkomen. Theater Malperthuis in Tielt nodigt iedereen uit voor de seizoensvoorstelling op vrijdag 5 juni van 19 tot 22 uur. Bezoekers kunnen er kennis maken met het nieuwe theaterprogramma en de kersverse artistiek coördinator Tom Ternest. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oostwest, meer bericht.
7: Trekken buien over het land van west naar oost. Maxima 14.

0: 10 graden, ook vannacht buien, minimaal rond 10 graden. Komende dagen wisselvallig, 15 graden. Vanaf woensdag wordt het wat warmer en droger.
1: Ik luister regionaal.
2: Gewoon gezellig.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: www.radiooostwest.be.

0: jouw regio.
1: Jouw muziek.
0: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.
5: Radio Oost-West.
4: Veel mooie muziek.
6: Gewoon

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 5:00.
3: Radio Oostwest. Langs D34 tussen Turnhout en Arendonk is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke, West-Vlaanderen, en er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar langs D34 te zoeken. 130 speurders nemen aan de zoekactie deel. Een cipier van de gevangenis in Haren is aangehouden in een onderzoek rond drugs en corruptie, bevestigt het parket van Brussel. De man zou gsm zijn drugs hebben binnengesmokkeld in de gevangenis en zelf ook drugs hebben gebruikt. De man werkt op de vrouwenafdeling. Volgens Sud-Info kreeg hij in ruil seksuele gunsten. Vorig jaar werden al meerdere werknemers van diezelfde gevangenis opgepakt in een gelijkaardig onderzoek. Op de Malediven is een reddingsduiker omgekomen terwijl hij op zoek was naar de lichamen van 4 Italiaanse toeristen. Die waren omgekomen bij een duikongeluk. De reddingsduiker raakte gewond toen hij grotten wilde verkennen op zo'n 50 meter diepte. Hij werd nog bovengehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij later overleden. In ons vrouwenvoetbal pakte OHL Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht er niet meer inhalen. OHL Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-out fase van de Champions League haalde. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima 14 graden, ook vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen wisselvallig, een graad of 15, en vanaf woensdag wordt het warmer en droger.
4: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
4: Radio Oost-West.
5: Jouw regionale radio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goedenavond, het is 6 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 29-jarige man uit Meulebeke heeft van de rechter alleen in de rijverbod en een boete gekregen nadat hij alweer betrapt was met alcohol achter het stuur. De man liet 2,09 promille optekenen en was agressief tegen de politie. Hij moest dan ook ontnuchteren in de cel. KFC Meulebeke heeft een heleboel oude wedstrijd-t-shirts een nieuw leven gegeven. 14 sets voetbaltruitjes, aangevuld met enkele truien voor doelmannen, en 2 trolleys werden geschonken aan goede doelen. Uit nazicht wees dat er nog heel wat ongebruikte kledij lag. En die wilde men niet zomaar weggooien, dus via sociale media lanceerden ze een oproep. En met succes. De truitjes krijgen een nieuw leven bij Stierka in Gent, bij de oud-leidsters van de Giro van Meulebeke, bij Itinera in Beernem en ook in het detentiehuis in Kortrijk. De woonlasten liggen hoog in Vlaanderen. Uit de woonbalans van M-Beeld blijkt dat alleenstaanden gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen aan wonen spenderen. Bij 2 verdieners gaat iets meer dan een derde van het inkomen naar de afbetaling van de hypotheek en naar de energiekosten. In Tielt ging bij alleenstaanden zo'n 50% van het loon naar wonen. Een jaar eerder was dat ietsje minder. Bij de 2 verdieners ging het in 2025 om gemiddeld 27% van het inkomen. Theater Malperthuis in Tielt nodigt iedereen uit voor de seizoensvoorstelling op vrijdag 5 juni van 19 tot 22 uur. Bezoekers kunnen er kennis maken met het nieuwe theaterprogramma en de kersverse artistiek coördinator Tom Ternest. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht meer wolken met buien. Morgen kans op onweer, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig en vanaf woensdag wordt het weer wat droger en warmer.
7: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goedenavond, het is 7 uur.
2: De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs, zegt het Antwerps parket. Het gaat om een jongen van 17 en botste met zijn auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. De jongen van 16 kwam al om, alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. Een van hen vecht nog voor zijn leven. Het ongeval wordt verder onderzocht. Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag deelnemen. Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn ook veel veiligheidsmaatregelen genomen. Wildrugwalvis Timmy is dood, meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om die Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie en veel geld terug naar de Noordzee gebracht nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. In de Ronde van Italië heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Legnesund. De Portugees Alfonso Elaloro blijft leider in het klassement. In de Ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt. De Zweed Jacob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leidersplaats over. De rit werd trouwens ingekort door het slechte weer. Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht meer wolken met buien. Morgen kans op onweer en maximaal tot 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger, maar ook weer wat warmer.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, boordevol met de grootste muziekvariatie. Gewoon.

0: findlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedenavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 29-jarige man uit Meulebeke heeft van de rechter alleen in de rijverbod en een boete gekregen nadat hij alweer betrapt was met alcohol achter het stuur. De man liet 2,09 promille optekenen en was agressief tegen de politie. Hij moest dan ook ontnuchteren in de cel. KFC Meulebeke heeft een heleboel oude wedstrijd-t-shirts een nieuw leven gegeven. 14 sets voetbaltruitjes, aangevuld met enkele truien voor doelmannen, en 2 trolleys werden geschonken aan goede doelen. Uit nazicht wees dat er nog heel wat ongebruikte kledij lag. En die wilde men niet zomaar weggooien, dus via sociale media lanceerden ze een oproep. En met succes. De truitjes krijgen een nieuw leven bij Stirka in Gent, bij de oud-leidsters van de Giro van Meulebeke, bij Itinera in Beernem en ook in het detentiehuis in Kortrijk. De woonlasten liggen hoog in Vlaanderen. Uit de woonbalans van M-Beeld blijkt dat alleenstaanden gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen aan wonen spenderen. Bij 2 verdieners gaat iets meer dan een derde van het inkomen naar de afbetaling van de hypotheek en naar de energiekosten. In Tielt ging bij alleenstaanden zo'n 50% van het loon naar wonen. Een jaar eerder was dat ietsje minder. Bij de 2 verdieners ging het in 2025 om gemiddeld 27% van het inkomen. Theater Malperthuis in Tielt nodigt iedereen uit voor de seizoensvoorstelling op vrijdag 5 juni van 19 tot 22 uur. Bezoekers kunnen er kennis maken met het nieuwe theaterprogramma en de kersverse artistiek coördinator Tom Ternest. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht meer wolken met buien. Morgen kans op onweer en maxima tot 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger, maar ook weer wat warmer.
2: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Wij doen het voor jou.

0: Twee van hen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Het zou gaan om een man van 30 uit Modena zelf. Het is nog niet duidelijk wat hij bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel. Voor de stemming over de centenindex, dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas over wordt gestemd. In Wenen is het Eurovisie Songfestival begonnen. Er is veel te doen rond de deelname van Israël. Vijf landen, waaronder onder meer Spanje en Nederland, doen daarom al niet mee. Al hoort Israël opnieuw bij de favorieten, zeggen de bookmakers. Radio Vanavond en vannacht meer wolken met buien. Minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen wisselvallig en vanaf woensdag wordt het droger, maar ook warmer.
1: De avond van Oost-West.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Hovenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.nl.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 29-jarige man uit Meulebeke heeft van de rechter alleen in de rij verbod en een boete gekregen nadat hij alweer betrapt was met alcohol achter het stuur. De man liet 2,09 promille optekenen en was agressief tegen de politie. Hij moest dan ook ontnuchteren in de cel. KFC Meulebeke heeft een heleboel oude wedstrijd-t-shirts een nieuw leven gegeven. 14 sets voetbaltruitjes, aangevuld met enkele truien voor doelmannen en twee trolleys.

0: gaat iets meer dan een derde van het inkomen naar de afbetaling van de hypotheek en naar de energiekosten. In Tielt ging bij alleenstaande zo'n 50% van het loon naar wonen. Een jaar eerder was dat ietsje minder. Bij de twee verdieners ging het in 2025 om gemiddeld 27% van het inkomen. Theater Malperthuis in Tielt nodigt iedereen uit voor de seizoensvoorstelling op vrijdag 5 juni van 19 tot 22 uur. Bezoekers kunnen er kennis maken met het nieuwe theaterprogramma en de kersverse artistiek coördinator Tom Ternest. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vanaf de vannacht meer wolken met buien. Minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima 16 graden. De volgende dagen wisselvallig en vanaf woensdag wordt het droger, maar ook warmer.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Cinq ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour, j'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous.
1: Goedenavond, het is 11 uur. Radio Antwerpen.
2: Nieuws. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Jambon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasschaat te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval en dat kan absoluut niet, aldus Jambon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de VRT gezegd in een programma voor het festival van start ging.

0: volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilo. Radio De weersverwachting blijft wisselvallig met buien. Kans op onweer vandaag. Maxima iets zachter dan 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 29-jarige man uit Meulebeke heeft van de rechter alleen in de rijverbod en een boete gekregen nadat hij alweer betrapt was met alcohol achter het stuur. De man liet 2,09 promille optekenen en was agressief tegen de politie. Hij moest dan ook ontnuchteren in de cel. KFC Meulebeke heeft een heleboel oude wedstrijd-t-shirts een nieuw leven gegeven. 14 sets voetbaltruitjes, aangevuld met enkele truien voor doelmannen, en 2 trolleys werden geschonken aan goede doelen. Uit nazicht wees dat er nog heel wat ongebruikte kledij lag. En die wilde men niet zomaar weggooien, dus via sociale media lanceerden ze een oproep. En met succes. De truitjes krijgen een nieuw leven bij Stierka in Gent, bij de oud-leidsters van de Giro van Meulebeke, bij Itinera in Beernem en ook in het detentiehuis in Kortrijk. De woonlasten liggen hoog in Vlaanderen. Uit de woonbalans van M-Beeld blijkt dat alleenstaanden gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen aan wonen spenderen. Bij 2 verdieners gaat iets meer dan een derde van het inkomen naar de afbetaling van de hypotheek en naar de energiekosten. In Tielt ging bij alleenstaanden zo'n 50% van het loon naar wonen. Een jaar eerder was dat ietsje minder. Bij de 2 verdieners ging het in 2025 om gemiddeld 27% van het

0: Weer vandaag, maxima ja, iets zachter dan 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Antwerpen.
1: Nieuws. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Bon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasschaat te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval en dat kan absoluut niet, aldus Jan Bon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de VRT gezegd in een programma voor het festival van start ging. De VRT verwacht van de organisatie een duidelijk signaal tegen oorlog en voor mensenrechten. En dat signaal is er nog niet gekomen, zegt de VRT. Een Canadees die op het cruiseschip Ondius zat, heeft positief getest op het hantavirus, meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van het voetbal, want Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilo. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien. Kans op onweer vandaag. Maxima iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren.

elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en sneller langs ons zuis, nog steeds helende tijden, alle wonden.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 29-jarige man uit Meulebeke heeft van de rechter alleen in de rij verbod en een boete gekregen nadat hij alweer betrapt was met alcohol achter het stuur. De man liet 2,09 promille optekenen en was agressief tegen de politie. Hij moest dan ook ontnuchteren in de cel. KFC Meulebeke heeft een heleboel oude wedstrijd-t-shirts een nieuw leven gegeven. 14 sets voetbaltruitjes, aangevuld met enkele truien voor doelmannen, en 2 trolleys werden geschonken aan goede doelen. Uit nazicht wees dat er nog heel wat ongebruikte kledij lag. En die wilde men niet zomaar weggooien, dus via sociale media lanceerden ze een oproep. En met succes. De truitjes krijgen een nieuw leven bij Stierka in Gent, bij de oud-leidsters van de Giro van Meulebeke, bij Itinera in Beernem en ook in het detentiehuis in Kortrijk. De woonlasten liggen hoog in Vlaanderen. Uit de woonbalans van M-Beeld blijkt dat alleenstaanden gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen aan wonen spenderen. Bij 2 verdieners gaat iets meer dan een derde van het inkomen naar de afbetaling van de hypotheek en naar de energiekosten. In Tielt ging bij alleenstaanden zo'n 50% van het loon naar wonen. Een jaar eerder was dat ietsje minder. Bij de 2 verdieners ging het in 2025 om gemiddeld 27% van het inkomen. Theater Malperthuis in Tielt nodigt iedereen uit voor de seizoensvoorstelling op vrijdag 5 juni van 19 tot 22 uur. Bezoekers kunnen er kennis maken met het nieuwe theaterprogramma en de kersverse artistiek coördinator Tom Ternest. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien. Kans op onweer vandaag. Maxima iets zachter dan 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.